0: van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze. Ja!

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter.

0: Voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer: in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar

0: Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

I need it.

0: awesome. You know we finally here, right?
1: Well, we...
0: It's Friday.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen...

0: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

een luxe bordeel, waar ik met vrouwen speel. Verdrink ik de pijn met whisky en wijn, het leven in de rust van het spel.

0: en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: nu maar eens gauw. Heusje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stil.

dan slik je boze bui nu even in. Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Geluk is niet niks, het komt ergens vandaan. Je moet eraan werken, het waait je niet aan. Zo werd je een vrouw, een vriendin voor altijd. Maar toch raakte ik mijn meisje niet kwijt. Soms zijn de nachten zo helder en dicht. Dan kan ik niet slapen, en streel je gezicht. Dan maak ik je wakker en zeg goeienacht. Wil jij met me gaan? Ik zie dat je lacht.

grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. En ik denk dat ze in de loop der tijd allemaal bereden zijn. Omdat de cabine van een truck bijna 2 weken lang mijn huis is geweest. Tja, het zal voor mij vreemd zijn geregeld een leven te moeten leiden. Ik herinner mij mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Een tweedehands occasie van een overleden visboer. Die was ermee het IJsselmeer in gereden. En ik was zo trots als een pauw en ik popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. Mijn boy was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst ge***t had. En hij was net die middag in elkaar geslagen en ik kon nog maar net een paar woordjes zeggen. En zijn vaste begroeting was altijd: pas op, zwengt uit. En daarom zet ik die spreuk achter op mijn kar: pas op, zwengt uit. Het was een uur of twee daarna toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met de jongen vertrokken en ik kon er niet achterkomen waarheen. Niemand wist het. En vanaf die dag woonde ik samen met mijn vriendin, die ik al die jaren voor haar verborgen had gehouden. Een week of wat daarna dender ik weer over de weg, tot ik werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Toen hij voor me reed, sprongen de tranen in mijn ogen en de uitlaatgassen op mijn longen. Wat achterop die kar stond te lezen: pas op, zwengt uit. Ik bleef achter hem rijden en na een uurtje zette hij zijn truck aan de kant, bij een koffiehuis. Ik zette mijn truck erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een glas water aan en we raakten aan de praat. Hoe kom je aan die naam? Pas op, zwengt uit, vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur geweest en mijn moeder die zei dat ik dat altijd had gebrabbeld toen als ik hem zag. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was op vakantie in Giethoorn. En mijn vader heb ik nooit kunnen vinden.

En met grote ogen las hij fluisterend. De Groot, Verenigde Fruithandelaren. Ik zei, nee, en daaronder. En nogmaals, verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend. RXST64. Ik zei, ja, daar tussenin. En voor de derde maal, verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend. Pas op, zwenkt uit. Jongen, wat we toen allemaal te bepraten hadden. Ja, en nu rezen we samen over de weg. Met die knul die de snelheid overtreedt, zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
2: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
1: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.
2: Alleen gepraat.
1: Maar jij bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis.

0: bent als de wind die de violen laat zingen en het parfum van de rozen ver met zich meedraagt.
1: Caramel, bonbon en chocolade.
0: Soms begrijp ik je niet, weet je dat?

0: een zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind alleen. Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: Wil jouw echo zijn?
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: van Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Oftewel Total Touch. Dit was Touch Me There.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.
0: Het is 7 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze donderdag de 20ste augustus. Maar even kijken. Ja, dat klopt. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Anita Meijer die zit vandaag in ons terugblik op de Drenthe Duizend. En Jan en Willem die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot. Maar eerst Hanne mee samen.

0: plaat werd in 1968 als een B-kantje van de single Waterdragers uitgebracht. En vervolgens in 1972 weer opnieuw, maar dan als een A-kant. Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot.
1: De Drentse Doezend
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week ook weer een thema. En dat doen we met nummers uit de Drentse Doezend, die ook op nummer 1 in de top 40 hebben gestaan. En vandaag doen we dat met Anita Meijer, Why Tell Me Why. Natuurlijk niet een nummer 1 in de Drentse Doezend, maar wel een nummer 1 in de top 40 in 1981. In de Drentse Doezend stond ze in 2024 op nummer 386. En eind vorig jaar toch een mooie stap gemaakt. Toen stond Why Tell Me Why op 261.

0: Melissa Meeuwissen en de wind van Zuid. Straks hoor je Guus Meeuwis samen met Vagant en de live-uitvoering van Het is een Nacht. Maar eerst Teun met een H. Dan spreken we uit als Teun. Dit is hoe het was.
1: Van de ondergaande zon.

0: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl.

0: In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
4: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Boeren hebben tijdens de stikstofmars niets op wegen gereden waar geen trekkers mogen komen, zoals snelwegen. Dat laat de politie weten. Ook heeft de politie niet te maken gehad met afgeplakte kentekens waarvoor eventueel beboet zou moeten worden. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij de explosies aan de Klaverstraat en Entingstraat in Assen. En minder toeristen kwamen dit jaar naar Drenthe. Door de hogere prijzen kiezen toeristen voor kortere verblijven, goedkopere overnachtingen of gaan minder vaak op vakantie. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in de app. Gert Voerman dan met het weer.
5: Het is vandaag half tot zwaar bewolkt en geleidelijk aan gaan er buien ontstaan. Vooral vanmiddag en vanavond zijn er vrij veel buien, maar soms met onweer lokaal wat kleine hagel erbij. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien wat tegenvalt, dus het zal echt van plek tot plek verschillen. En een matige zuidwestenwind bij 19 tot 20 graden. En vanavond afnemende buiigheid, vannacht nog een enkele bui en een graad of 12.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Kids, Aline Zering was dat. En zijn de solo single uit 1980 met Hollywood 7.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek te duiken. En vorige week kwamen we in het kader van de Speelpoort Herman Brood in een duet met Van Dikhout tegen. Dat gaf een beetje inspiratie voor deze week. Dus allemaal artiesten die hebben samengewerkt, waarvan je misschien ook niet zou verwachten. Nou, in dit geval met Willem en Jan. Nu hoor ik je denken van Willem en Jan, waar heeft het over? Natuurlijk over de heer Whalen, want die heet uiteindelijk Willem Bijkerk. En Jan, ja, dit is dus Jan Smit. Dit is tussen jou en mij.

1976 hadden ze een hit met A Rock and Roll Star. Dit was in 1977. Een tweede champagne was dat. En oh me, oh my, goodbye. Straks hoor je het goede doel met Zwijgen. Maar eerst Pommelien, Thijs en Mo. Ik zie

uit de hoogtijdagen van het goede doel was dit natuurlijk zwijgen. Het loopt zo mooi tegen 10 uur, oftewel het einde alweer van dit uurtje koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Alan Clark, samen met zijn vader. Dit is Father and Friends.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen.

0: Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Studenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: George Michael en Faith.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Blijft er altijd nog een gemis dat deze man zo vroeg overleden is. Toch? Of niet?
3: Zeker, ja.
0: Ja, dat dacht ik.
3: Altijd,
0: ja. Echt, ik wil wel fan van de jaren 80 misschien is natuurlijk. Ja. En vooral van Wham en van George Michael. Ik heb hem ooit één keer live gezien.
3: Echt?
0: Echt fantastisch. Oh, wat een showman, wat een stem.
3: Waar heb je hem gezien?
0: In Ahoy een keer.
3: Ah, oké. Okay. Ja. Ah, tof.
0: In de vorige eeuw nog, hoor. Dus heel lang geleden.
3: Ja.
0: Nou, of, ik weet niet, 2000 of zo, zoiets in die periode. Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
3: Goed.
0: Ja?
3: Ja, we waren wel een paar keer aan het gapen net, maar voor de rest...
0: Ja, dat klopt inderdaad.
3: Goed,
0: ja, ik heb een beetje spierpijn. Want mijn dochter die gaat thuis verbouwen. En er kwam in één keer de aannemer kwam langs van... nou, wij komen over een paar dagen. Oh ja, dan moet er even wat voorwerk gebeuren.
3: Uh-oh.
0: En dan wordt papa even gebeld.
3: Ja,
0: dus ik moest allemaal stenen uit de tuin halen van die grote 40 bij 40. En het waren niet een stuk of 10, maar het waren iets van 70 of zo. Dus ik heb nu een klein beetje spierpijn op plaatsen... waar je zegt van, daar wil je eigenlijk geen spierpijn hebben. Dus, en dan merk ik toch dat ik een klein beetje ouder word.
3: Ja, toch wel, hè?
0: Ja,
3: Het komt allemaal wel weer goed.
0: Ah, we gaan het wel redden.
3: Mijn rekken en strekken vandaag.
0: Nou, en we hebben een hele leuke uitzending. We hebben hele leuke, vrolijke onderwerpen vandaag.
3: Oh.
0: Ja. We hebben het over jonge vrouwen die nog steeds worden lastiggevallen.
3: Ja.
0: Ja. We hebben het
3: herkenbaar,
0: over muggen op je slaapkamer. In dit geval.
3: Ja.
0: Dat is ook heel vervelend natuurlijk.
3: Ja, minder herkenbaar.
0: Minder herkenbaar. Oké, daar heb ik nou wel last van. We gaan het hebben over de prikken die er wellicht eraan komen. Maar er gaan ook heel veel dingen veranderen voor de coronaprikken.
3: Oh, ja.
0: Dat hele systeem gaat weer op de kop volgens mij. En ik ga met Ilona van Ilona en Erwin in gesprek. Nou, we maken er gewoon een leuke paar uur van. Tot 12 uur in ieder geval hier op Radio Inter bij Koffie en Keuvel. En de leukste muziek die voorbij komt. Jealous Lover. Dit zijn de Rolling Stones.

0: zangeres met het heerlijke stemgeluid. Randy Crawford, in dit geval samen met de Crusaders en Street Life.
1: Wie keuvelt hier?
0: Daphne, ik wil er een klein beetje een vrolijke uitzending van maken. Ja. Dus ik heb een paar zinnenprikkelende onderwerpjes opgezocht. Nou. Maar soms dan moet dat eventjes. Ja. Dan moet je er even doorheen. En jij zit ook een beetje, met alle respect, in de doelgroep. Ja. Want jij bent nog een jonge vrouw.
2: Nou, dankjewel.
0: Goed.
2: Toch blij mee.
0: Ja, nou, in dit geval, het is natuurlijk ook een jaar geleden dat Lisa uit op Koude vermoord is. Dus ja. een periode van ernstig geweld tegen vrouwen. Nou, toen ontstond een jaar geleden die protestbeweging Wij eisen de nacht op.
2: Ja.
0: Ik zag posters, ik zag shirtjes en dat soort dingen meer. En dan denk je van, ja, is dat nou nodig? Ja, dat was inderdaad echt nodig.
2: Zeker. Ja, nog steeds.
0: Nou, we zijn nu een jaar later en het RTL Nieuwspanel die heeft vrouwen gevraagd wat zij sindsdien allemaal hebben meegemaakt en of zij zich nu ook veiliger voelen. Nou, je hoort er wel een beetje aan mijn stem dat het niet echt het geval is.
2: Nee, dat had ik ook niet verwacht eigenlijk.
0: Nee. Maar ken jij het in jouw omgeving of in jouw eigen omgeving?
2: Ach, elke vrouw die ik ken, die heeft wel wat meegemaakt.
0: Ja, en hoe uitzicht dat? Als je uitgaat of zo, je wordt nagefloten, je wordt aangekeken of je wordt als een lustobject gezien of het is normaal dat jij je inderdaad maar onderdanig maakt aan of
2: nou, wat ik bedoel? Ja, naar alles wat je net hebt gezegd, maar dat gaat wel wat verder dan dat.
0: Maar, ja.
2: Ik heb een paar maanden geleden nog dat ik gewoon over straat liep. Het was nog licht. Het was volgens mij een uurtje of 7 of 8 s'avonds. En dat ik gewoon op mijn kont werd getikt.
0: Ja.
2: Gewoon vanuit het niets. En geen aanleiding. En ook een keer dat ik naar huis aan het fietsen was vanuit de stad. Dat was dan wel 's nachts. En dat ik gewoon op mijn fiets werd tegengehouden. Iemand ging gewoon voor mijn fiets staan.
0: Ja.
2: Toen had ik nog het geluk dat 2 vrienden van mij net wat voor mij fietsten.
0: Maar hoe dan?
2: Ja.
0: Wat markeert je? Wat voor kronkel heb je in je hoofd als je dat soort dingen gaat doen?
2: Ja, maar ik denk dat dat een beetje een cultuurdingetje is.
0: Mm.
2: Dat vrouwen nog steeds wel als onderdanig worden gezien. En dat gebeurt op heel veel manieren. Dat begint al met vrouwen onvriendelijke grappen maken.
0: Ja.
2: Kijk, een grapje moet kunnen, maar ik denk op een moment dat dat vaak wordt gedaan en het echt vrouwenvriendelijk is, dan wordt dat als normaal gezien. En dan is de volgende stap naar wel intimidatie is dan een stuk kleiner.
0: Een stuk kleiner geworden, ja. Ja. En natuurlijk ook niet, die gebroeders Tate doen ook geen goede zaken in dit geval, hè?
2: Nee, ja, en je hebt op internet natuurlijk...
0: En hoe heet die andere knakker? Ja.
2: Ja, en Jordan Peterson. Dat zijn mannen met best wel veel invloed, grote... Ja, veel volgers ook, ook in ons land.
0: Ja.
2: Ja.
0: Heel veel jongeren die zich daar dus ook aan proberen te identificeren. En dat wil ik ook zijn, want dat is hun droom natuurlijk. Met heel veel geld verdienen, met helemaal niks doen. Uiteindelijk alleen maar lopen stoken en dropshippen en dat soort dingen meer. En dat is dus de droom, dus daar willen ze mee aan de gang. Ja.
2: Ja.
0: Ik heb de laatste keer was zo grappig een filmpje gezien van een vrouw die bij een bouwvakker langsloopt, die wordt altijd nagefloten.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment liep er ook een vrouw langs bij een bouwvakker en de bouwvakkers die floten niet. En die vrouw die keek op van, hey, waarom fluiten jullie die? Ik denk, ja, dat is natuurlijk de omgekeerde.
2: Ja, dat je het haast al verwacht dat het gaat gebeuren.
0: Ja, klopt. Nou, dan heb ik toch nog één leuke tip voor je. Ik heb die film gezien op Netflix met Sacha Baron Cohen. Dat is natuurlijk om zijn humor bekend. Ladies First is dat. En dat speelt zich af, volgens mij, een jaar of 20 geleden ongeveer.
2: Ja.
0: In een mannenwereld op kantoor, waarin mannen het voor het zeggen hebben. Mannen die zijn de baas, mannen bepalen alles.
2: Ja.
0: En vrouwen die zijn daar in een onderdanige rol. Het enige wat ze doen is koffie halen en vervolgens de notulen maken.
2: Ja.
0: En naar de kopieën gaan.
2: Ja, precies.
0: Dat is hun taak en verder ook niks. En thuis moeten ze alleen maar op de kinderen passen en dat soort dingen.
2: Ja, dubbel op werk dus.
0: Ja, dat. En vervolgens, wat hij dan doet, hij loopt naar buiten, hij valt, hij struikelt en hij komt met zijn hoofd op de stoeprand. En als hij weer wakker wordt, komt hij in een parallel universum terecht, waarin de rollen volledig zijn omgedraaid.
2: Oké, interessant.
0: Vrouwen, die hebben het voor het zeggen.
2: Ja.
0: En dat is zo leuk om te zien, maar ook wel heel confronterend, ook voor mij als man.
2: Mm-hmm.
0: Dat ik denk, je komt bepaalde scènes tegen waarvan je met plaatsvervangende schaamte naar gaat zitten te kijken.
2: Ja.
0: Terwijl als een man dat bij een vrouw zou doen, dan zou je dat misschien als iets normaler.
2: Oh ja.
0: Of wat er dan, dat het andersom gebeurt.
2: Zou het niet eens opvallen misschien?
0: Dat zou het misschien niet opvallen. Nu denk ik van,
2: ja, bijzonder.
0: Ja, het is wel een beetje aangedikt, maar.
2: Ja.
0: Het is best een leuke film te zien. Ladies First heet die. Dus goeie als je nog een keer een tip wil doen. En hebben we verder nog iets voor de mensheid nog een goede tip of zo?
2: Spreek elkaar aan als je iets ziet. Vooral mannen onder elkaar, denk ik.
0: Ja.
2: Als je iets ziet of hoort wat niet door de beugel kan, spreek elkaar aan.
0: Gedrag elkaar corrigeren.

0: corrigerend gedrag. Ja. Nou, ik denk, ik zou ook wel doen als ik in een café loop of wat op straat, ik zie iets gebeuren van, hey.
1: Ja, precies. Ja, laat het niet zomaar gebeuren.
0: Met elkaar om. Ja. Dat dacht ik goed. Nou, mocht je ook nog tips hebben of trucjes, kom maar door op 0592-33-1188. We maken er gewoon een vrolijke uitzending van. We staan echt overal voor open. Gino Vanelli, Wild Horses.

afkomstig uit een jaar waarin zelfs uw presentator niet geboren was. Elvis Presley was dat en Blue Suede Shoes, 1956. Niet verder vertellen. Straks het nieuws uit de regio met Daphne, maar eerst Ace of Base, All That She Wants.

0: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Doei!

0: Blijf Bob.
1: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Het is 1 minuut over half 11. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. De Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd. Volgens Duitsland zijn deze controles noodzakelijk door de aanhoudende druk van illegale migratie aan de Europese buitengrenzen. De verlenging komt ondanks de waarschuwing van de Eems-Dollard-regio eerder deze maand dat de gevolgen van de controles niet meer opwegen tegen wat ze opleveren. De vaste controleposten, zoals op de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al langere tijd voor grote overlast. Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Met de verlenging van 6 maanden duurden de controles tot tenminste half maart 2027. Boeren reden tijdens de stikstofmars niet op wegen waar geen trekkers mogen komen, zoals snelwegen. Dat laat de politie weten. Ook heeft de politie niet te maken gehad met afgeplakte kentekens waarvoor beboet moest worden. Na aanspreken werd 1 afgeplakt kenteken weer zichtbaar gemeld, vertelt een woordvoerder. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij 1 of meerdere explosies aan de Klaverstraat en de Entingerstraat in Assen de afgelopen weken. Dankzij camerabeelden kwam het opsporingsteam de verdachte op het spoor. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Minder toeristen kwamen dit jaar naar Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Drenthe ontving 9% minder gasten en 7% minder overnachtingen in de eerste helft van dit jaar dan in dezelfde periode vorig jaar. Miranda Horsman van Marketing Drenthe vertelt waardoor dat komt.
5: De prijzen zijn flink gestegen in Nederland. Vooral in het toeristische sector heb je natuurlijk te maken met een btw-verhoging. De geopolitieke situatie is natuurlijk ook veranderd. Dus de prijzen sowieso in Nederland zijn gestegen. Dan moeten mensen afwegingen gaan maken.
4: Ja, toeristen kiezen daarom voor kortere verblijven, goedkopere overnachtingen of gaan minder vaak op vakantie. En misschien heb je ze al gezien of gehoord, laagvliegende Apache-helikopters boven Drenthe. Die hebben alles te maken met de oefening Centaur Hammer van Defensie. Kapitein Stijn over het doel van deze oefening.
6: We zijn eigenlijk bezig om gesimuleerde gronddoelen, of gronddoelen gesimuleerd om uit te schakelen met de helikopter. En dat doen we dus op verschillende locaties. En dat proberen we zo realistisch mogelijk scenario neer te zetten. Ja, om uiteindelijk de helikoptervliegers zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en te trainen op een mogelijke inzet.
4: Je kan de helikopters vandaag en morgen nog zien en horen. Volgende week maandag en dinsdag merk je er minder van, want dan wordt er geoefend op de Marnewaard. En daarna is de oefening afgelopen. Voor meer nieuws uit Drenthe ga je naar onze website rtvdrenthe.nl en de app.
3: Dankjewel, Daphne. En weer dan met Gert Voerman.
7: Het is vandaag half tot zwaar bewolkt en geleidelijk gaan er buien ontstaan. Vooral vanmiddag en vanavond zijn er vrij veel buien. Maar soms met onweer lokaal wat kleine hagel erbij. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien wat tegenvalt. Dus het zal echt van plek tot plek verschillen. En een matige zuidwestenwind bij 19 tot 20 graden. En vanavond afnemende buiigheid. Vannacht nog een enkele bui en een graad of 12.
8: Leren mediteren? Zen.nl. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek ons.

0: De nieuwe digitale screening.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Get Down.
1: Op Chuck.
0: Met Remco Wilkens.
2: Het is 8:30. En Cody is volgens op Chuck. En dat in Meppel. En volgens mij met onderwerp waar jij wel wat iets met hebt, Remco, met tal.
3: Ja man. En wandelen. Daar heb ik dan weer wat minder met. Maar, ja, ik sta op Kerkplein hier in Meppel. Het is markt hier. Maar bij mij zit Gerbe Buist. En die heeft een... er is een nieuwe wandelroute. En dat heeft alles met taal te maken. Gerbe, loop met praten tegelijk.
4: Het is een wandeling langs Meppelen monumenten. En dan aan de hand van Drentse en Meppeler uitdrukkingen.
3: Ja, noem er eens een.
4: Bijvoorbeeld, we zitten hier vlakbij de Hoofdstraat. Een zegswijze is van Katie naar Mozin lopen.
3: Oh.
4: En dat betekent dat je de Hoofdstraat op en neer loopt. Want vroeger toen had je minder mogelijkheden om een meisje of een jongen te vinden. Dus dan liepen ze op zondagavond de Hoofdstraat op en neer.
3: Oh.
4: En dan om een geschikte partner te vinden.
3: Ja, de Sjans.
4: Ja, een soort chansweg, ja. En je had het Katteneind, dat is aan de andere kant, de ene kant van de Hoofdstraat. En dan heb je het waar Mozin woonde, en dat was aan de andere kant. Dus dan liep je tussen Katten en Mozin.
3: Oh, kijk. Maar dat zijn wel alle uitdrukkingen, hè? En die breng je dan op deze manier toch een beetje tot leem.
4: Ja, het is ook een beetje behoud van de Drentse streektaal, inderdaad.
3: Ja, en wat voor uitdrukkingen hebben we nog meer? Hè? Want wie pap die zei altijd, ga in Meppel en laat je de kop keren.
4: Ja, de kop, dat is inderdaad een hele... Dat

0: Zelfs een Nederlands spreekwoord geworden.
1: Ah.
0: Het is zo dat vroeger reed de trein tot Meppelen en dan moest je eerst gekeerd worden om weer terug te kunnen rijden. Maar ze bedoelen meestal met die uitdrukking als iemand nogal boos is, dat die dan even tot rust moet komen. Dus dan zeggen ze van gewoon naar Meppel om een kop te keren.
1: Ja. Oh, oké. Okay. En nou heb jij daar een wandelroute met samensteld eigenlijk. Ja. Dus die staat ook in Boekie, die is deze week uitkom.
0: Klopt.
1: Hoe lang is die wandelroute?
0: Nou, ongeveer 3 kilometer.
1: Oké.
0: Dus ongeveer goed een uur lopen.
1: Ja, en dan staat ook precies in dat boekje waar mensen die uitdrukkings kunt vinden.
0: Ja, het is, je wordt dus langs de monumenten gevoerd en dan kun je het lezen. Maar er komt dus volgende week komt er ook een podwalk uit.
1: Oh.
0: Dan kun je het dus ook op de telefoon doen.
1: Ja. Oh, oké. Okay. Boeiend is dat. Heb jij daar zelf insproken?
0: Nee, dat heeft een vriend uit Assen van mij gedaan.
1: Ah, kijk. Ja. Nou, wel professioneel.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En kunnen we nog eens een mooie uitdrukking vinden bij Meppel?
0: Nou, bijvoorbeeld, nou, het is niet exclusief van Meppel, maar bijvoorbeeld als mensen door elkaar praten, dan zeggen ze, het is net een Jodenkarke.
1: Oh. Okay.
0: Want de Joden, die bidden niet tegelijk, maar door elkaar heen.
1: Ah.
0: Dus het is een kakofonie van geluid.
1: Ja.
0: Dus vandaar die uitdrukking, wat dan betekent dat mensen door elkaar praten.
1: En als je aan Meppel denkt, denk je aan muggen, hè?
0: Ja, tuurlijk, we zitten hier vlakbij de Meppelen Toren.
1: Ja, we staan er recht voor.
0: Ja, we staan er recht voor. En daar is een sage. Dat op een gegeven moment was er een grote zwerm muggen rond de toren. De dag dat de toren in de brand stond.
1: Ja.
0: En toen werd de brandweer opgetrommeld. En toen bleek het dus een zwerm muggen te zijn. En sindsdien hebben de Meppelaren de bijnaam muggen.
1: Ja, maar jij kent Meppel ook heel goed. En je hebt ook wel echt veel met taal.
0: Ik heb veel met taal. Deze uitgave van Meppel is eigenlijk een van een serie. Want ik heb dus ook al voor Zwolle zoiets gedaan. En voor Leeuwarden en Groningen. En ik speel ook met de gedachte om zoiets nog voor Assen te doen.
1: Oh, kijk. Ja, goed bezig.
0: Ja.
1: Ja, ja. Maar praten en wandelen tegelijk, kun je dan ook een glaasje water in de weg?
0: Nou, er is cafés genoeg waar je wat kunt drinken.
1: Ja.
0: Dus de inwendige mens kan genoeg aan bod komen.
1: Ja, ja. En dat bokje van je, dat ligt inmiddels ook in de boekhandel begrepen?
0: Ja, hier vooral bij Riemen Bart hier in Meppelen, op de Weem.
1: Ja, nou, en wie er nog niet. En mensen kunnen straks vinden op internet, hoe kunnen ze dat vinden?
0: Ze kunnen dat boekje gewoon. Maar straks kun je de podwalk downloaden via de Drenthe Route app.
1: Ja.
0: Van Recreatieschap Drenthe.
1: Ja. En loop je dan zelf ook wel eens met?
0: Ik heb natuurlijk veel voorgelopen.
1: Ja.
0: En af en toe dan geef ik ook wel eens live een stadswandeling.
1: Oh, kijk.
0: Ja.
1: Dan kunnen we je bellen of wat?
0: Nou ja, ze kunnen me mailen of bellen. Dan sta ik daar voor open voor.
1: Ja. Nou Wim, je hoort aan de wandel hier bij Meppel.
2: Ja, dat dacht ik. Laat me de kop erin.
1: Ja.
2: Hartstikke goed.
1: Dank je wel, Remco. Ja, ik ben goed.
3: Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Weer een berichtje onder de loep nemen wat mij zo tegenkwam op het wereldwijde web. Mm-hmm. In dit geval gaat het over de corona. Je hoort er niet zoveel meer van.
1: Nee.
0: Op dit moment. Zo nu en dan dat je nog eens iemand hebt van, goh ja, ik heb klachten. Ik had volgens mij een poosje geleden of zo, voelde ik me ook niet helemaal zo fit.
1: Ja.
0: En dan, want ik wist precies toen ik corona kreeg voor de eerste keer, van ik heb het.
1: Ja.
0: Want ik voelde dat mijn lichaam was bezig om er iets uit te krijgen wat er niet thuis hoorde.
1: En het voelde anders dan anders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klopt, en ik had er wel zo'n testje thuis liggen, maar die was volgens mij redelijk overdatum.
1: Oh.
0: Dus die deed het niet meer. En ik ga geen nieuwe meer ophalen.
1: Nee.
0: Dus ik denk, hou er toch maar rekening
1: mee. Liggen die überhaupt nog in de winkels?
0: Nou, volgens mij soms wel.
1: Oh.
0: Bij sommige drogisterijen of zo, dat je ze daar nog kunt halen. Maar dat is een goede, dus eigenlijk. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik ga vanmiddag even kijken, ik moet ook boodschapjes doen. Dus, ja. Maar er komt weer een periode aan dat we natuurlijk weer de prik op kunnen halen. Nou, die was vorig jaar volgens mij van mensen van 60 plus, of als je inderdaad behoefte aan had. Maar dat wordt ook weer veranderd, want het is nu volgens mij mensen die ouder zijn dan 70, die krijgen daar een uitnodiging voor. En als je ouder bent dan 60 en je valt in een bepaalde risicogroep, dan kun je hem ook nog krijgen. Dan krijg je daar ook een brief over. Maar het is niet meer standaard dat die wordt uitgedeeld.
1: Nee.
0: Nou, op zich een goede zaak natuurlijk. Ik heb hem vorig jaar ook wel gehaald, maar omdat ik vorig jaar 60 werd, kreeg ik ook de pneumokokkenprik. Zoiets. Dat is ook iets waar je dan als je 60 bent tegen kunt inenten.
1: Ja.
0: Ik heb ook de griep gehad en het allemaal binnen een week tijd. Ik werd aan alle kanten werkleg geprikt.
1: Oké, en voelde je daar nog wat van?
0: Nee, viel op zich mee. Maar dat had ik toen bij de eerste coronaprik ook niet. Dat ik sommige mensen hadden er last van. Dat je een beetje neerslachtig werd of moe of wat dan ook. Maar nee, dat viel op zich wel mee.
1: Ja, en in hoeverre komt het dan echt van de prik? Of denk je dat je dat voelt? En ja, geef je eraan toe?
0: Wel een beetje tussen je oren.
1: Ja.
0: Nou, er is sowieso dit jaar weinig corona meer. Nou, vorig jaar, dit voorjaar en deze zomer heel erg mondjesmaat aangetroffen. Dan kunnen ze nog volgens mij nog steeds meten aan het water, toch?
1: Oh, oké.
0: Of er inderdaad nog is. Maar volgens de RIVM betekent niet dat het virus is verdwenen. Het kan ook zo weer oplaaien. Er komt natuurlijk ook weer een herfst dan. En het kan ook weer veranderen of muteren, waardoor mensen dan toch weer vaker besmet raken en eventueel ziek kunnen worden. Nou, vorig jaar zijn er toch nog redelijk wat coronaprikken gezet. 2,2 miljoen.
1: Oh ja.
0: Dat is best veel.
1: Dat is best wel veel, inderdaad.
0: Bijna 42% van het aantal opgeroepen mensen die haalde er toch nog eentje.
1: Ja.
0: Ik denk dus dat meer dan de helft denkt van, ik hoef van mij niet meer.
1: Nee.
0: Mm.
1: Nou ja, als je denkt dat je daar niet echt vatbaar voor bent.
0: Nou nee, dan moet ik gewoon niet doen.
1: Ja,
0: daarom. Goed. Kwam een leuke plaat nu. Echt, ik denk, waar zijn we nu beland?
1: In de kerk.
0: In de kerk. Ja, het is gewoon viveur met zien plekken.

achter de baan de deur. Krijg al langzaam weer een beetje kleur. Zo'n rabbi schat zien Burk weg met een zucht. De zwarte koffie, daarom goed.

0: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op Frans Kopal.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 3.

0: 2023 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De twee Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Tim.com.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

met That's Your Mother. No, nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend. En straks gaan we het hebben over muggen. Er zijn heel veel weetjes over. En in 2,5 uur even in gesprek met Ilona van het illustre duo Ilona en Erwin. Want die hebben snode plannen en leuke optredens. Daarover straks meer. Eerst is hier Rutger van Barneveld.

0: Magic van Bob en Earl hier op Radio Drenthe. En dat met de Harlem Shuffle.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het stond natuurlijk vanochtend op, Daphne. Je keek op de agenda, de kalender. En je dacht, het is 20 augustus. En toen meteen van, oké, dat is ook zo.
2: Ja, Wereldmuggendag.
0: Ja,
2: tuurlijk.
0: Het stond natuurlijk al maandenlang rood omrand in jouw agenda.
2: Absoluut. Ja.
0: Ik had dat nog nooit van gehoord. Ik had dinsdag een column van het Huis van de Taal. En daar zei je inderdaad dat het donderdag vandaag dus Wereldmuggendag is. Nou, die is eigenlijk bedoeld om de bewustwording te genereren over de risico's die muggen met zich meebrengen.
2: Oké.
0: Ja, het is niet zomaar deze dag, want hij herinnert ons aan de ontdekking van Sir Ronald Ross. We gaan even terug naar 1897, Ik weet het nog heel goed. Die de link tussen muggen en de ziekte malaria bevestigde. En dat ontdekte hij dus op 20 augustus. Want muggen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor miljoenen sterfgevallen per jaar. Daar sta je niet bij stil.
2: Helemaal niet, zeker hier niet, nee.
0: Nee, maar je hebt natuurlijk enge dieren die gevaarlijk kunnen zijn. Maar muggen zijn dus het gevaarlijkst van allemaal. Je hebt malaria, dengue, Zika heb je.
2: Ja.
0: Nou, volgens mij ben jij onlangs ook nog in een land geweest waarvoor je van tevoren wel een prik moet halen.
2: Ja, nee, ik was prikken sowieso. Ik was naar Kenia.
0: Ja.
2: Ik had daar wat prikken voor nodig. En ik moest de hele reis en nog een week daarna malaria-pillen slikken.
0: Oké, maar ook de pillen ook nog?
2: Ja.
0: Daarvoor.
2: Maar ja, je hebt geen malaria-prik.
0: Nee, dus, je hebt geen

0: Dan lembepillen.
1: Ja, en dengue, volgens mij zit dat wel in een van die prikken.
0: Maar ik ken dat dan van de dochter van mijn vriendin. Die ging ook naar zo'n exotisch land. En dan moet je eventjes prikken halen. En dan ben je zo 200-300 euro kwijt.
1: Ja, ik had. Want ik wist vorig jaar al dat ik daarheen ging. Dus ik had even goed gekeken welke verzekering ik ging aansluiten.
0: Oh, dat is
1: dat scheelde nogal.
0: Dus
1: ja.
0: die vergoeden er dan. Ja, maar als je dus daar niet voor verzekerd bent, dan mag je het zelf betalen allemaal. Hè?
1: Ja, dat kon inderdaad wel flink oplopen.
0: Ja. Nou, ik heb eventjes wat weetjes over muggen. Want,
1: wat weet je?
0: Ja, het is ongelooflijk. Het moest niet muggen in dit geval. Maar er zijn best wel veel soorten. 3500.
1: Ja, dat zijn er echt heel veel.
0: In dat geval.
1: Zo. En vrouwelijke muggen die kunnen tot 300 eitjes per keer leggen.
0: Dat is best veel.
1: Dat is ook veel.
0: En nu komt er iets wat ik uiteindelijk wel verwacht had.
1: Oh.
0: Alleen vrouwelijke muggen steken. Omdat ze bloed nodig hebben om hun eitjes te laten groeien.
1: Is ook zo.
0: Ja, het is niet omdat ze een hekel hebben of dat ze mannetjes... Jullie kunnen dat niet. Nee, het is uiteindelijk voor hun eigen dingetje. Dus dat snap ik wel.
1: Ja, en mannelijke muggen die voeden zich dan weer met nectar en sap.
0: Oké, dus wat ik vannacht rond mijn hoofd zoemde, was dus een vrouwtje in dit geval.
1: Ja, dat denk ik dan wel, inderdaad.
0: Ik ben wel lekker.
1: Had hij nog raak?
0: Nou, ik word wel eens ochtends wakker met bloedvlekken op mijn kussen. En dan denk ik dat ik heb hem geraakt. Dus dan had hij mij uiteindelijk ook al te pakken.
1: Ja.
0: Dus, ja. Muggen, wat warm komen ze op je af? Ze kunnen menselijke adem ruiken.
1: Oh?
0: Dus uiteindelijk moet ik dus, als ik onder mijn dekentje lig, moet ik dus mijn mond ook op.
1: Ja, eigenlijk wel, inderdaad. Maar ja, dan je neus ook.
0: Ja, mijn neus ook. Dat is ook nog lastig.
1: Dan een beetje benauwd dan.
0: Ja.
1: Ja, muggen die worden aangetrokken door donkere kleding.
0: Oké.
1: Ja, wij mochten dus op safari mochten we ook geen donkere kleding aan. Of nou ja, werd afgeraakt.
0: Met afgeraden?
1: Ja.
0: Puur daarom?
1: Ja, volgens mij was het... Ach, nu moet ik het wel goed zeggen. Het tsitsi-mug of zoiets?
0: Het tsetse.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja. Dat is de boer ervan. Ja.
1: Oké.
0: Nee, weet ik niet hoe het zin wordt.
1: En zo.
0: Ja. Het tsetse-mug, die bestaat wel volgens mij. Dus.
1: Ja.
0: Oké, dus lichte kleding aan.
1: Ja.
0: Ik heb een wit dekbed overtrek.
1: Oké, dat scheelt
0: dat
1: dan wel.
0: Dat zou ook al positief moeten zijn, uiteindelijk. Zeker. Ja. Hey, we hebben muggen, die blijven meestal binnen een straal van 1,5 kilometer waarvan ze zijn geboren.
1: Dat vind ik heel klein.
0: Ze gaan niet echt ver weg.
1: Nee.
0: Uiteindelijk. Dus een mug die bij mij in de slaapkamer ziet, die komt niet bij jou op bezoek.
1: Nee. Nou dat scheelt weer.
0: Gaat niet gebeuren. Ja.
1: Oké. En licht werkt als een magneet voor muggen.
0: Mm.
1: Ja, dat weten we eigenlijk al wel een beetje, toch?
0: Uiteindelijk wel, ja.
1: Ja, maar we zouden niet van heel fel zonlicht.
0: Nee, maar wat ik dan raar vind, als ik op mijn slaapkamer ben en ik heb het licht nog aan, dan heb ik er last van. Zo gauw als ik het licht uit doe, dan komt hij naar me toe. Maar dat zal dan met mijn adem te maken hebben.
1: Ja, dat denk ik wel, inderdaad.
0: Ja. Oké, goed.
1: Ja, en dus niet met je telefoon in bed gaan liggen. Want
0: nee,
1: dan,
0: daar komen ze dus ook op af.
1: Ja, precies.
0: Oké. Nou, ze bestaan uiteindelijk al sinds de Jura-periode. Dan heb je het over de dinosaurussen. Dus muggen zijn van alle tijden.
1: Oef.
0: In dit geval, ja.
1: Ik denk niet dat ze door de dinosauriërhuid heen komen.
0: Nee, dat denk ik haast ook niet.
1: Ik ook niet. Nou, muggen hebben 4 levensfases. Mm-hmm. Ei, larven, pop en volwassen.
0: Oké. En daarna zijn ze door mij doodgeslagen.
1: Ja.
0: Ja, oh nee, mag ik niet hardop zeggen.
1: Oh.
0: Weggejaagd. Ze hebben geen tanden in dit geval. En ze kunnen tot 3 keer hun eigen gewicht wel in bloed drinken.
1: Dan groeien ze ook wel veel.
0: Ja. Oké.
1: Muggen hebben 6 pootjes.
0: Mm-hmm.
1: En mannelijke muggen weten de vrouwelijke te vinden door het geluid van hun vleugels.
0: Ah, we worden gelokt.
1: Ja, dat irritante gezoem.
0: Ja, oké, dat snap ik wel. Muggen zijn ook te vinden op alle continenten, behalve, misschien dat we daar naartoe moeten gaan verhuizen, Antarctica.
1: Ja, had ik ook wel een beetje verwacht eigenlijk.
0: Ja, daarom. Ja, dat zijn ze niet.
1: Nee.
0: En de zweet en lichaamswarmte die helpen muggen om hun doelwit te vinden.
1: Ja, net zoals die adem eigenlijk. Even ruiken.
0: Oké. Ik zeg niks.
1: En muggen worden dus beschouwd als het dodelijkste dier ter wereld. Ja, wat je net al zei.
0: Ja, miljoenen.
1: Ja. En sommige muggensoorten leven tot wel 1 maand. Nou, dat had ik niet verwacht.
0: Nee.
1: 1 maand, dat vind ik vrij lang.
0: Ja, klopt. Te lang uiteindelijk ook. Ja.
1: Iets van een beetje.
0: Muggenvallen die kunnen wel duizenden muggen doden in 1 nacht. Dat is heel, heel knap. En muggen, dat gezoem wat je hoort, ze kunnen tot 450 en 600 keer per seconde met hun vleugels slaan.
1: Hè?
0: Ja, dat is ongeveer een...
1: Oh, ik wil meteen omheen gaan slaan.
0: Ja.
1: Muggen hebben wel hersenen, maar het zijn wel hele kleine.
0: Ja, dat snap ik ook wel, maar ze gebruiken ze niet altijd. Want dat heb ik vaak wel met een mug. Dan denk ik van, ik sla met een klapper naar jou, waarom kom je dan alsnog terug? Want
1: dat is wel apart.
0: Je moet toch nu wat doorhebben dat jij niet gewenst bent hier?
1: Ja, gevaarsensoren of zo. Ja.
0: Oké. Steken ze alleen mensen? Nee hoor.
1: Nee.
0: Ook wel dieren natuurlijk, andere koeien, dat soort dingen meer. En de vrouwelijke tijgermug, die kan in 1 week tot wel 80 nieuwe muggen voorbrengen. Dat is niet zoveel dus, maar een tijgermug word je niet vrolijk van, volgens mij.

0: In een week tijd?
1: Ja, in een week tijd.
0: Jezus.
1: Dat is best veel, hè?
0: Ja, dat is heel veel.
1: Ja. Nou, allemaal weetjes over muggen.
0: Ja.
1: En inderdaad, gisteravond was het ook best lastig. Want je weet, er is één ding lastiger dan muggen op je slaapkamer, hè?
0: Nou?
1: Niet

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Het is 11:30, Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. En daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde verdenkingen in België.

0: De Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd. Volgens Duitsland zijn deze controles noodzakelijk door de aanhoudende druk van illegale migratie aan de Europese buitengrenzen. De verlenging komt ondanks de waarschuwing van de Eems-Dollard-regio eerder deze maand dat de gevolgen van de controles niet meer opwegen tegen wat ze opleveren. De vaste controleposten, zoals de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al langere tijd voor grote overlast. Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Met een verlenging van 6 maanden duren de controles tot tenminste half maart 2027. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij 1 of meerdere explosies aan de Klaverstraat en de Entingenstraat in Assen de afgelopen weken. Dankzij camerabeelden kwam het opsporingsteam de verdachte op het spoor. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Minder toeristen kwamen dit jaar naar Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 9% minder gasten en 7% minder overnachtingen in de eerste helft van dit jaar dan in dezelfde periode vorig jaar. Miranda Horsman van Marketing Drenthe vertelt waardoor dat komt.
1: De prijzen zijn flink gestegen in Nederland. Vooral in het toeristische sector heb je natuurlijk te maken met een btw-verhoging. De geopolitieke situatie is natuurlijk ook veranderd. Dus de prijzen sowieso in Nederland zijn gestegen. Dan moeten mensen afwegingen gaan maken.
0: Ja, toeristen kiezen daarom voor kortere verblijven, goedkopere overnachtingen of gaan minder vaak op vakantie. En misschien heb je ze al gezien of gehoord, laagvliegende Apache-helikopters boven Drenthe. Die hebben alles te maken met de oefening Centaur Hammer van Defensie. Kapitein Stijn over het doel van deze oefening.
2: We zijn eigenlijk bezig om gesimuleerde gronddoelen gesimuleerd zijn uit te schakelen met helikopter. En dat doen we dus op verschillende locaties. En dat proberen we zo'n realistisch mogelijk scenario neer te zetten. Ja, om uiteindelijk de helikoptervliegers zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en te trainen op een mogelijke inzet.
0: Je kan de helikopters vandaag en morgen nog zien en horen. Volgende week maandag en dinsdag merk je er minder van, want dan wordt er geoefend op de Marnewaard. En daarna is de oefening ook afgelopen. Voor meer nieuws uit Drenthe ga je naar ons website rtvdrenthe.nl en de app.
3: Dankjewel, Daphne. Dat was geen Apache hoor, dat was een gewone mug. Het weer dan nu met Gert Voerman.
4: Het is vandaag half tot zwaar bewolkt en geleidelijk krijgen er buien ontstaan. Vooral vanmiddag en vanavond zijn er vrij veel buien. Maar soms met onweer lokaal wat kleine hagel erbij. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien wat tegenvalt. Dus het zal echt van plek tot plek verschillen. En een matige zuidwestenwind bij 19 tot 20 graden. En vanavond afnemende buiigheid. Vannacht nog een enkele bui en een graad of 12.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Leren mediteren? Zen.nl.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: waren een supergroep, deze Traveling Wilburys en Handel With Care.
1: Op stap in Drenthe.
0: We kijken altijd donderdags even in de agenda van het weekend wat er allemaal te doen is. En toen zagen wij de naam van een duo. En ik denk van, nou, dan moeten we toch even contact met opnemen. Nou, met Ilona en Erwin. Ik heb nu Ilona aan de lijn. Ilona, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Ik zag jullie in de agenda, daar gaan we straks even over hebben. Want het zit iets anders dan in de agenda staat. Maar desalniettemin toch even de moeite waard om jullie te bellen natuurlijk. Want jullie zijn volgens mij op dit moment as we speak aan het optreden, of niet?
2: Ja, we zijn nu in Hoogeveen op de Pullendagen. En de laatste Pullendag van dit jaar, zeg maar.
0: Ja.
2: En daar, daar spelen we zo'n 4 keer per jaar. En we staan nu op het terras bij een café. Ja.
0: Dus het betekent ook een beetje het einde van het zomerseizoen als de laatste Pullendag er is.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is vandaag ook wel ander weer dan, dan de vorige, zeg maar.
0: Ja.
2: En je merkt toch dat de vakantie een beetje voorbij is. Maar dit terras is gezellig.
0: Ja, en als de mussen van de dakken vallen is ook niet leuk spelen, hè?
2: Nee, dat hoeft ook niet per se. Nee, dat is voor de markt ook weer niet leuk. Dus, wij waren er zelf ook even tussenuit. Maar nu zijn we weer begonnen. Ja.
0: Hey, stel ons even voor, Ilona en Erwin, wie zijn jullie?
2: Wij zijn een duo wat heel veel speelt op feesten, evenementen, partijen. Mm-hmm. En daarnaast... Daarnaast spelen we ook eigen muziek, zeg maar. Dus dat is wel een andere tak, zeg maar. Dus we doen het een of het ander, zeg maar. Het is, het is niet zo vaak dat we onze eigen muziek spelen tijdens feesten of zo.
0: Maar dan heb je dus meer over covers en dat soort dingen meer. Of wat men maar wil. Als je een stijldansje wilde doen, dat maar de Polonaise, zijn die ook voor de porren? Of...
2: Ja hoor. Echt van, gewoon een leuke rock'n'roll feest. Gewoon allround, zeg maar. Ja.
0: Nu lees ik op jullie op de website, eventueel zelfs aangevuld met een live pop quiz of met een muziekbingo.
2: Ja, dat klopt. Dat doen we ook.
0: Dus een totaalpakket in dit geval.
2: Ja, af en toe gebeurt dat ook. En dat is hartstikke leuk. Dat is echt heel leuk.
0: Ja. Is er dan over het algemeen heel veel bruiloften en feesten waar jullie dan op spelen, mensen die 25 jaar getrouwd zijn? Of?
2: Ja, echt. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Personeelsfeesten, bedrijfsevenementen. Nu dan hier. En
0: Van
2: heel klein. Ja. Ja, nu staan we heel klein met de akoestische gitaar, semi-akoestisch, zeg maar. Mm. Maar we doen ook, dan nemen we alles mee en dan pakken we uit, zeg maar. En dan is het een feest.
0: Met andere muzikanten erbij soms.
2: Nee, dat niet.
0: Altijd met z'n tweeën. Ja. Ja. Hoe zijn jullie ooit tot elkaar gekomen dan? Leg eens uit.
2: Oh, hoi. Ja, wij ontmoeten elkaar. We waren beide gevraagd voor een band. Dus daar gingen wij naartoe en kennis maken. En die band, dat bleek het niet te zijn, zeg maar.
0: Oké.
2: En toen werd ik gevraagd voor een heel klein feestje. En toen dacht ik, nou, die moet ik

0: kan even meevragen. En want ik speelde toen nog bij Ben de Erwin ook. En we spelen ook, weet je, er ook af en toe wel, zeker wel dingen op de zijlijn.
1: Ja.
0: En toen moest klein. Nou ja, toen zijn wij met z'n tweeën gegaan. En we zeiden, ja, is prima, ik ga wel mee. En zo is het ooit begonnen.
1: Ah,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, en heel af en toe, dat is dan wel leuk. Heel af en toe doen we ook wel kleine theaterdingetjes.
1: Oh, okay.
0: Dat is dan meer met onze eigen muziek. Zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat is dan weer, ja. Dat vind ik dan ook wel leuk om te
1: vertellen. En over je eigen muziek gesproken, kunnen we binnenkort nog iets verwachten van jullie?
0: Ja, dit jaar komt er nog een liedje.
1: Oh.
0: Ja. Dus ja, we zijn druk bezig. En we zeiden net tegen elkaar, het moet echt af dit jaar. Dus die komt.
1: Okay. Ja, ja. We gaan straks een plaats jullie draaien, ik wil. Maar die stamt alweer uit 2023 volgens mij zo'n beetje. Dus die is, die is 3 jaar oud.
0: Ja, maar daarna is het nog wel een geweest.
1: Ja,
0: zeker.
1: Jullie zitten niet stil, hoor.
0: Nee. Gelukkig, maar er komt dit jaar nog een ding.
1: Kijk,
0: ja.
1: Is mooi. Kijk, en de reden dat we belden, ja, we keken bij ons in de agenda en we zagen voor komende zondagmiddag om 1:00 een mooi optreden staan. Dus ik nam even contact met je op en zeg, ja, maar die hebben wij verplaatst naar december. Want het past op een of andere manier niet in onze programmering. Dus we gaan toch even bellen. Maar je bent inmiddels achter wie er dan wel speelt op die locatie?
0: Ja, wij staan zondag in Friesland. Maar Nordin Aykema. Ik kan zijn naam niet zo goed uitspreken.
1: Okay.
0: Maar dat is de zanger-gitarist van Young Memphis uit Emmen.
2: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Dan kom je dus alleen iemand anders tegen. Maar dat maakt niet uit.
0: Ja. Ja, nee, dat is wij niet. Wij staan er dus, zo uit mijn hoofd, iets van een zondag 23 december. Als dat echt zo is, nee, dat kan niet. Nee. Nou ja, en dan voor zondag vlak voor de kerst.
1: Daarom,
0: ja.
1: Tegen die tijd nemen we weer even contact op en dan pak ik het gewoon in de agenda even mee. Mooi zo.
0: Ja.
1: Hey, dus, jullie spelen in Hoogeveen. Wat is het eerste nummer dat jullie daar gaan spelen? Zo, weet je dat al? Of?
0: Oh, nou, ik kan wel even kijken op de lijst, hoor. Ik heb echt geen idee even. Even kijken. Wat gaan we doen, Erwin? Wat gaan we zo doen? Ik denk Can't Buy Me Love.
1: Oh, Can't Buy Me Love. De Beatles.
0: Ja.
1: Lekker. Nou,
0: ja.
1: Ik weet al wat wij nu gaan draaien.
0: Ja, ik hoor het.
1: Ja, je hoort
0: Leuk.
1: Hem wel, hè?
0: Ja.
1: Oh, mooi zo. Hey, bedankt voor het gesprekje. Succes. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer een keertje.
0: Ja, hartstikke bedankt. Joe, fijne dag. Doei.

0: Erik van Kansas op Radio Drenthe en Dust in the Wind.
1: Anouk in de middag.
0: Met Marita Stip.
2: Hallo.
0: Dag Marita.
2: Dag Boer. Dag.
0: Hoe is het, mevrouw Marita?
2: Ja, nou West, ik hoor jullie kletsen over een diertje waar ik ook eventjes nog over doorgaan vanmiddag.
0: Ja, hè, toch wel.
2: Ja, die.
0: Ja,
2: want ik heb me toch een mug gebult op een vervelende plek. Dat wil jij niet weten.
0: Ik heb hem op mijn kont zitten. Ik vertel het hardop hier.
2: Nou,
0: naast elkaar.
2: Naast elkaar?
0: Naast elkaar, ja.
2: Oh, dat zou hij al goed te pakken.
0: Ik was een lekker hapje.
2: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik heb hem op de achterkant van mijn voet, op mijn hak.
0: Oh, nee. En net op de rand ook waar je schoen
2: waar
0: zit.
2: Waar je schoen zit. Dus als ik inderdaad nu loop, dan voel ik hem ook de hele tijd trekken, jeuken. En ik word helemaal gek van de jeuk, ja.
0: Maar, oké, maar wat ga je er dan mee doen vanmiddag?
2: Iets muzikaals.
0: Oh, muzikaals, dat kan bijten. Goed,
2: ja, dat gaan we doen. En verder gaan we het over de molendag hebben. Aankomende zaterdag is het weer zover.
0: Oh, ja.
2: 38 molens hebben wij in Drenthe. Wist jij dat?
0: Nou, best wel veel. Ik wist niet dat het zoveel waren.
2: Ja, ik weet niet of ze ook allemaal meedoen. Maar dan gaan we zo meteen horen van Henk. Verder ga ik bellen met een nieuw talent uit Drenthe. Want het is natuurlijk donderdag. Het betekent nieuws uit Showbizland.
0: Drenthertainment.
2: Zeker weten. En we gaan op zoek naar Rosa.
0: Oké.
2: En dat is een belangrijke.
0: Rosa.
2: Ja.
0: Rosa.
2: Ja.
0: Die, op zo'n manier.
2: Ja, op die manier.
0: Nou, mooi zo. Daphne, mag ik jou ook bedanken?
3: Ja, graag gedaan. Jij ook, hè?
0: Nou, mooi zo. En voor vannacht, kom met me.
2: Heb je geen hor?
0: Die beesten.
2: Nee.
0: Was een goed idee.
2: Nou, ik ook niet.
0: Goed. Tot morgen 9 uur. Hoi.

0: Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumkoevorden.nl.
4: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal...

0: aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Acht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag. Met Marita Slip.

0: Swing Out is er op Radio Drenthe en Breakout.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag en eet smakelijk alvast. Daphne en ik, wij sluiten ons graag bij je aan. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Daphne, wat heb je met molens?
2: Nou, ik rijd er wel eens langs.
0: Je rijdt er wel eens langs.
2: Ik fiets er wel eens langs.
0: En denk je dan, poh, wat een mooie molen.
2: Nou, ik vind het wel echt heel erg passen bij het landschap.
0: Ja.
2: Dus dat voelt wel een beetje als thuis zijn ergens, toch wel.
0: Je hebt er geen verstand van. Het is niet dat je zegt van, oh, dat zijn dat soort type wieken en...
2: Dat niet. Jij wel?
0: Ja, ik weet alles van molens. Nee, ik ook niet hoor. Maar ik vind ze inderdaad heel prachtig om te zien. En ze hebben natuurlijk ook nog altijd wel een functie. Ze zijn heel belangrijk voor Drenthe. Zometeen ga je er alles over horen, want ik ga Henk bellen. Die is van de Molenstichting. Aankomende zaterdag is het namelijk weer molen. Molendag in Drenthe. 38 molens hebben wij in Drenthe. En daar is bij heel veel van die molens is dus wat te doen. Hoor je dus zo meteen. En dan moeten, ja, we moeten, ik zeg het maar gewoon, op zoek naar Rosa. Want Rosa is kwijt. En dat is een triest verhaal. Oh. Ik ga bellen met een nieuw talent uit Drenthe met een enorme groep volgers op social media. Nu heeft hij een nieuwe single uit, want hij kan namelijk van alles. En hij komt gewoon uit onze provincie. Hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over dieren waar ik totaal het nut niet van snap. Waarom zijn ze er? Hoe komen we er vanaf? Nou, straks meer. Maar eerst gaan we natuurlijk naar muziek, naar een man die ik ooit in het echt ontmoet heb. Hij was hier een keer in de studio. En pas van dichtbij zie je hoe knap hij echt is. Dat is echt een knapperd. En hij is ook nog hartstikke aardig. En hij kan een leuk moppie zingen. Luister maar, Xander de Boutonnier van Volimia. Dit is Blijf bij mij.

0: Amy Soestofstad en My Friend The Wind. Ja, en The Wind, My Friend The Wind, laat het nou ineens een heel toepasselijk plaatje zijn bij waar ik het nu over ga hebben. Want aanstaande zaterdag is het weer molendag. De jaarlijkse molendag, die staat weer voor de deur. Nou ja, als je iets nodig hebt bij het laten draaien van die wieken van de molen, dan is het wel de wind. Hè, cruciaal. Ik ga het erover hebben met Henk Tissing. Hij is van de Drentse Molenstichting. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De wind, die is wel cruciaal voor jullie, hè, bij de molen.
1: Als we draaiende molen willen laten zien, ja, dan hebben we wind nodig.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En heb je al enig idee hoe dat ervoor staat zaterdag? Wat zijn de voorspellingen?
1: Ja, ik heb het niet exact bekeken, maar ik denk dat het wel goed komt. Het is niet meer zo warm en windloos zoals een paar weken geleden.
0: Ja.
1: Dus ik ga ervan uit dat we bij de meeste molens die open zijn zaterdag de wieken ook kunnen laten draaien en kunnen malen.
0: Ja, dat zou een mooi gezicht zijn. 38 molens hebben we in Drenthe.
1: Klopt.
0: Is dat veel of is dat weinig?
1: Ja, het is wat we nog over hebben. Hè. In het verleden hebben we natuurlijk veel meer molens gestaan.
0: Ja.
1: Maar we hebben zeg maar, nog 35 molens die je zou kunnen bekijken. En een aantal tjaskers. Dat zijn kleine poldermolens, daar kun je niet eens in.
0: Mm-hmm.
1: Maar in totaal hebben we nog 35 zeg maar, de molens die je wel kent hè, in het landschap.
0: Ja.
1: En daarvan zijn komende zaterdag. Het is elke vierde zaterdag van augustus hebben we de Drentse Molendag. Er zijn er een stuk of zeg maar, tussen de 25 en 30 zijn er geopend voor publiek.
0: Ja. En hebben jullie ook een website waar je dan kunt kijken welke molens allemaal open zijn?
1: Ja, de website van de Drentse Molenstichting, molensindrenthe.nl. Daar staat een overzicht van de molens en welke geopend zijn en welke niet geopend zijn. Er zijn ook een aantal ja, die zijn niet open voor publiek. Bijvoorbeeld omdat ze nu gerestaureerd worden of omdat ze niet in een goede staat zijn om te bezoeken.
0: Ja.
1: Maar verder, de meeste molens zijn dus echt geopend. En daar heb je een hele grote variatie aan activiteiten waar je naartoe kunt gaan.
0: Ja, want wat kun je zo al gaan bekijken? Wat zijn de diverse activiteiten?
1: Nou ja, vanzelfsprekend, hè, rondleidingen. Hè, waarbij je dus het verhaal krijgt van de historie, de techniek, het ambacht van de molen. Demonstraties, hè, of het nou het malen is. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de olieslagmolen in Wolfsticht in Rode Wolde. Waar je kunt zien hoe ze olie uit lijnzaad halen. Ja, dat is een heel andere techniek dan het malen van graan. Er zijn activiteiten eromheen, exposities. De Hoop in Sleen heeft bijvoorbeeld een expositie van schilderijen. Er worden films af en toe vertoond. Bij onze molen in Zuid-Holde, de Meulen van Wassen, wordt de film van de restauratie van de molen vertoond. Bij de Heidebloem in Erica wordt vertoond hoe molenstenen gemaakt worden in de Eifel. Jan Pol in Dalen heeft een mooie boeldag en een antiekmarkt eromheen georganiseerd. Met andere woorden.
0: Genoeg.
1: Een grote variatie.
0: Ja.
1: Hè, is aantrekkelijk om de molens te komen bekijken.
0: Ja.
1: Niet alleen in je eigen gemeente, maar vanzelfsprekend ook juist in een, hè,
0: ja.
1: een gemeente wat verder weg. Dat overzicht van wat er allemaal is, dat kun je op molensindrenthe.nl kun je dat vinden.
0: Nou, er is dus genoeg te doen, Henk, dat hoor ik al. Het leuke is wel, toen ik aankondigde dat ik met jou even ging bellen, toen stroomden er gelijk appjes binnen over molens. Zo krijg ik een appje dat molen De Berk in het Veenpark in Barge Compascuum ook weer open is en ook meedoet aan de molendag, hè?
1: Zeker. Molen De Berk is natuurlijk een apart verhaal, omdat het in Veenpark staat dat failliet gegaan is. En de vrijwilligers daar, die zijn erin geslaagd met veel energie en ook eigen geld om de molen weer gerestaureerd te krijgen. Hij is vorige week ook weer officieel geopend. En nu doet De Berk weer mee aan de Drentse Molendag. En zijn we hartstikke blij mee als Drentse Molenstichting.
0: Ja, en ook wel bijzonder dat ze dus meedoen.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: De molen die was er niet best aan toe. En omdat het Veenpark ook nog eens gesloten was.
0: Ja.
1: Ook niet toegankelijk. Gelukkig gaan we weer. Dus daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Waarom zijn die molens nou nog steeds zo belangrijk?
1: Ja, het is natuurlijk een stuk, wat je net zei, een onderdeel van het landschap. Het is een stuk cultureel erfgoed natuurlijk. Hè? Iedereen kan zich iets bij molens voorstellen.

0: wij proberen als Drentse Molenstichting niet alleen de molens te behouden, maar het ook als levendige monumenten een functie te laten hebben. Hè. Dus dat er veel reuring om toe is, dat je kennis over de historie, over techniek, maar ook het ambacht van het malen, dat hier weer beschikbaar komt.
1: Ja, en doorgeeft eigenlijk een beetje.
0: En doorgeeft aan de volgende generatie. Ja. Er zijn ook gelukkig ook weer molenaars in opleiding. Ook jonge molenaars, die komen ook af en toe tevoorschijn. Nou, en dat moet ook om de molen in stand te houden. Ja, de molens moeten draaien, want als ze niet draaien, dan vervallen ze heel snel. En daar heb je vrijwilligers van nodig, daar heb je molenaars van nodig. En daar moet je toch eens denken de best doen om draagvlak voor zo'n molen te krijgen in een dorp, in een omgeving. En daarmee de molen te behouden.
1: Lijkt me een hele mooie conclusie om mij af te sluiten, Henk. Dank je wel dat je eventjes aan de lijn wilde komen en alles wilde vertellen over aankomende molendag zaterdag. Hoe laat beginnen de meeste molens?
0: Ik denk dat de meeste molens om 8:00 of 9:00 beginnen. Maar dat staat dus ook op dat overzicht. Ja. Overigens niet te vergeten, je kunt ook bij heel veel molens proeven. Hè? Producten proeven, pannenkoeken, knippertjes en weet ik wat. Hè?
1: Man, je hoeft helemaal niet te ontbijten, Henk. Je kunt gewoon van molen naar molen naar molen gaan. Dan zit je hartstikke propvol.
0: Nou, dan krijg je voldoende. Hè? Ja.
1: Dat denk ik ook inderdaad. Nee. Dus even voor alle informatie en ook alle deelnemende molens even naar de website van de Drentse Molenstichting. En daar vind je dus alle informatie. Henk, dank je wel. En ik wens je alvast heel veel plezier aankomende zaterdag.
0: Ja, graag gedaan.
1: Doeg!
0: Jullie ook veel gezien, hè?

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
6: Half 1, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. En daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar zelf voor dezelfde soort verdenkingen in België. De Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd, ondanks de waarschuwing van de Eems-Donnard-regio eerder deze maand over de gevolgen ervan. De vaste controleposten, zoals op de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al langere tijd voor grote overlast.

0: Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Ook oordeelde een rechter eerder al dat de maatregel in strijd is met het Schengenverdrag. De Duitse regering is tegen die uitspraak in hoge beroep gegaan en zet de inspecties voorlopig door. Met de verlenging van 6 maanden duren de controles tot tenminste half maart 2027. De proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de twee ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Uiteindelijk moet de pilot bijdragen aan het opzetten van een medisch drone-netwerk in heel Nederland. En Drentse kinderen leggen dagelijks de langste afstanden af naar school vergeleken met de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Waar een basisschool landelijk op gemiddeld 800 meter afstand ligt, fietsen kinderen in Drenthe al snel het dubbele. En op de middelbare school, waar de landelijke norm 2,5 kilometer is, trappen HAVO- en VWO-leerlingen in Midden-Drenthe gemiddeld 14 kilometer naar de klas. Alleen in Assen en in Hogeveen liggen de scholen op een vergelijkbare afstand als in de rest van Nederland. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Daphne, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog eventjes kijken wat het weer allemaal voor ons in petto heeft. En dat doen we met Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Marita.
1: Ik kijk net bij ons hier op de webcam en dan zie ik in Emmen dat daar de zon schijnt. En in Assen komt het met bakken uit de lucht. Het is echt heel wisselend lokaal.
2: Ja, het is heel wisselend. Het is precies wat je zegt. Als je kijkt naar de buienradar, dan zie je inderdaad boven het noordwesten van Drenthe een aantal buien. Er zitten ook ontladingen bij. Rode zag ik net met 7 mm. Rode res 5 mm. Naar het zuidoosten toe is het weer een stuk droger, met temperaturen die daar ook boven de 20 graden liggen. Maar geleidelijk aan gaan ook op andere plekken, ook in het zuidoosten van de provincie, van een paar regen- en onweersbuien ontstaan. Het is allemaal heel plaatselijk. Dus eind van de dag zul je zien dat het sommige plekken flink wat millimeters hebben gehad en een aantal plekken ook een stuk minder. En regen blijft natuurlijk welkom. Mm-hmm. En temperatuur zon, ik zei het al, 20, 21 graden met een matige zuidwestenwind. Bij zo'n bui kunnen wel windvlagen optreden. Er is wat kleine hagel mogelijk. En dan zie je vanavond geleidelijk aan die buien wat afnemen. En vannacht slechts nog een enkele bui bij een graad of 12. En morgen begint die buienmachine weer opnieuw op te leven. Vooral in de ochtend gaan er weer een aantal buien ontstaan. Misschien lokaal ook alweer met onweer. Misschien op begin in de middag van de middag. Maar in de loop van de middag van het noordwesten weer wat droger. Bij nou 19 tot 20 graden.
1: Het lijkt eigenlijk wel een beetje herfst, hè?
2: Ja, dat gevoel snap ik. Dat is het niet. Ja. Want het is wel een weerbeeld wat je ook in juni, juli makkelijk kan hebben. En zelfs nog wel eens wat frisser. Maar ja, je hebt natuurlijk dagen zonder weer gehad. En het viel me de laatste 2 dagen ook op. Omdat het zo bewolkt was. En de zon in één keer toch een stuk eerder ondergaat. Ja, die combinatie. Ja, dan heb je het gevoel dat het een beetje herfst begint te worden.
1: Ja, en jij zei het al terecht. Die regen is hartstikke welkom. Want we wisten al bijna niet eens meer wat het was.
2: Zo is het. Zeker weten.
1: Absoluut. Gert, hey, dankjewel en een fijne middag.
2: Hetzelfde.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Madonna was dat. En Borderline.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, wie ook een soort van borderline heeft opgezocht, is onze Remco. Want die is een beetje naar een uithoek gegaan van onze provincie. Zeg ik trouwens met liefde. Naar Koeven. En Remco, volgens mij sta je op een hele rustige plek daar, of niet?
3: Ja, het is hier vredig in Koeven waar ik sta. Ik sta op de begraafplaats bij meneer Van der Weijden.
4: Meneer Van der Weijden?
3: Ja, klinkt duur, hè? Oh, maar die is van database Koeven en die werd alles van Koeven. Maar die onderhoudt hier ook de graven op Kerkhof. Ja,
4: algemeen, B. Algemeen, ja, B.
3: Ja, maar elke week ben je hier. Opknap. Is dat hard nodig?
4: Ja, dat is hartstikke hard nodig. En weet je wat het is? Er ligt zoveel geschiedenis hier. En dat is weer verbonden met de database Koeven. En nu zie ik gewoon dat er heel veel graven in vervallen staat zijn. Dus ik roep er ook alle mensen op die hier familie liggen. Kom kijken. Zoek je familie op. En help ons mee het onderhoud te doen.
3: Ja, je hebt ook allemaal witte bordjes bij die begraven staan. Met de tekst van meld je. Je zoekt die mensen.
4: Klopt, want daar hebben we al vaker op database Koeven neergezet. Die bordjes die zijn er om contact te zoeken met de nabestaanden van de mensen die hier liggen. En waarom is dat? Te bepalen wie de rechthebbende is. Of een contactpersoon, of een nabestaande. Zodat de gemeente weet met wie ze te doen hebben.
3: Ja, het is dan niet zo dat die mensen ook moeten onderhouden, zeg maar.
4: Dat is niet verplicht. Nee. Maar dat doen wij dan. Als we het praten over de historische graven, dan doen wij dat. Daar hebben wij een brief van gekregen van de gemeente. Jullie mogen dit doen. Nou, dat doen we dan graag, met liefde.
3: Ja. En nou staan wij hier aan de veur.

0: kant, hè, van de begraafplaats. Maar hier ligt wel aardig wat prominente Coevorden.
1: Ja, hier ligt de echte oude geschiedenis van Coevorden. Er liggen natuurlijk wel wat jongere mensen. Maar 80% is toch wel de oude geschiedenis. Praten we over familie Rikker, Soeterbier, Bitter. En dat zijn allemaal namen die...
0: Ja, oude burgemeesters.
1: Oude burgemeesters.
0: Aleida Kramer.
1: Aleida Kramer, waar ik straks naartoe ga. Ja, die ligt hier ook. Niet naar Aleida Kramer.
0: Nee, maar dat zeker niet.
1: Ja, dat is, precies. Ja, dat steunpunt noemen ze dat tegenwoordig.
0: Ah, juist, ja.
1: Maar wij zoeken dus mensen om ons te ondersteunen. Op verschillende manieren. Het hoeft niet ingewikkeld te wezen. Kunnen mensen met een beperking zijn, ook geen probleem. We hebben draadloze apparatuur, zoals hier, een borstel. Ik heb zelf ook last van artritis.
0: Okay.
1: Dus dat zware werk hoeft niet te doen. Sommige mensen zijn beter in het schilderen of zwarten van letters. Nou, die kunnen we ook gebruiken.
0: Ja, ja, maar dan heb je het niet zozeer over nabestaan per se, maar over vrijwilligers.
1: Dan heb ik het over vrijwilligers. Ja, je had het net over nabestaanden, familieleden. Ja, die moeten zich... Ja, moeten is een groot woord, maar... Vredesnaam meld je, zodat de gemeente inzicht heeft en wie er gerelateerd is aan die graven.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment is het over en dan wordt de gemeente rechthebbende van het graf.
0: Ja.
1: Ja, en dan houdt het op, hè? Dan mag de gemeente in principe bepalen wat er met het graf gebeurt.
0: Ja, en dan kan het ook geruimd worden.
1: Dan zou het eventueel geruimd kunnen worden.
0: Ja, juist. Ja.
1: Geruimd, zoals jij dat zegt.
0: Maar nou ben je hier met onderhoud bezig vandaag. Elke donderdag, ga ik dat goed begrijpen. Met een clubje vrijwilligers. Ja, daar kan dus ook nog wel wat bij.
1: Ja, we hebben nou 3 vrijwilligers, maar we willen er eigenlijk 10.
0: Ja, 3 is niet al te veel.
1: Nee, maar waarom nou 10? Nou, dan kun je het mooi verdelen. Er zijn mensen die willen graag in een eentje rustig werken. Prima. Het is echt mindfulness om hier te zijn. Niemand spreekt je tegen. Het is hartstikke rustig. Ja. De eekhoorntjes huppelen om je heen. Er zijn mensen die vinden het leuk om even een bak koffie te drinken met z'n 3'tjes of 4'tjes. Dat is ook goed. Prima. We hebben allerlei apparatuur, wat ik net al liet zien. Draadloos. Hulpmiddelen. Dus het is zinvol en rustig werk. Ja. En het is een hele bijzondere plek, want het is ontworpen door Leonard Springer. Net zoals Van Heuspark en Coevorden. Dus eigenlijk heeft het een monumentale, zou het een monumentale status moeten hebben.
0: Ja. Ja.
1: En ik ben er niet helemaal klaar. Ja.
0: Nee, ik praat hem door.
1: Maar wat me echt mooi lijkt is om rondleidingen te geven met mensen. En aan te wijzen waar de graven van de familie liggen. Dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, want ik wil nog even naar die app die je in ontwikkeling hebt. Hè?
1: Ja.
0: Want je bent een beetje aan het verzamelen. Waar ligt hier? Waar ligt ze? En dat wil je dan ook in een app verwarren.
1: Ja, in de eerste instantie is, we hebben fotografen. Die maken van elk graf een foto. De volgende stap is GPS-informatie, dus op 10 centimeter nauwkeurig van het graf in de databank. De volgende stap is een app bouwen die gedownload kan worden. Dan ga je naar een begraafplaats toe, bijvoorbeeld hier bij de Algemene Begraafplaats, oude gedeelte. Je zoekt op naam in die app. En die app, als die naam er dan is, hè, die ligt hier. Als die er niet ligt, wijst die ook naar een andere begraafplaats. Dus dat kan ook nog.
0: Ja.
1: Maar ligt die hier, dan kun je op een knop drukken. Oh, deze persoon is het. Zal ik je naar het graf leiden? Ja. En dan word je geleid door de app naar de juiste plek waar het graf ligt.
0: En daar kan dan nog wel eens meer bezoekers trekken op.
1: Zeker, want er zijn heel veel mensen die van buiten komen. Dat zijn mensen die in Amsterdam wonen.
0: Ja.
1: Maar niet meer weten waar het graf is.
0: Nee.
1: En als je hier...
0: Ja, dan ben je de hele dag wel een lol. Dan
1: ben je minstens een dag bezig. Dus voor die mensen zou je dat ook willen doen. En het laatste voorbeeld is ook van het mooiste, mooi voorbeeld vind ik, van het graf van de familie Meester.
0: Mariette Meester, Veurolders.
1: Ja, Mariette Meester.
0: De schreefster. Ja.
1: De schreefster. Ze woont in Amsterdam. Ze zit ook regelmatig in Veenhuizen. Vlakbij Kloosterveen, waar ik woon.
0: Ja, oh ja.
1: Ja. En ik meld haar, tipte haar even. Van, dat graf van je opa en oma, die staat op een ruimingslijst. Ik weet niet hoe dat zit, maar voor de historie van Coevorden is van alle grootste belang. Nou, heel lang van kort te maken. Zij is nu rechthebbende van het graf. En wij hebben het graf in onderhoud.
0: Oh, leuk, hè? Zo giet dat dan.
1: Ja, zo giet dat dan. En dat doen we graag.
0: Ja.
1: Ja. Want het is historie.
0: Ja.
1: En ik zie zo die mensen nog voor het café staan. Non-alcoholisch café.
0: Van de familie Meester.
1: Van de familie Meester.
0: Ah.
1: In de Blauwe Vaan heette dat café. Geweldig. Ik vind het echt...
0: Maar nou hebben we al die zerken hier, al die al Coevordenaan ligt hier. En daar hij daar nog geen gezicht bij. Kun je dat er wel bij kriegen? Hij ook al het fotomateriaal dat je er dan bij kunt plaatsen?
1: Ja, want in de databank... plaatsen we steeds meer foto's. Maar in die app komen dan ook foto's van die in die databank zitten, worden weer naar die app toegestuurd.
0: Ja.
1: En wat ik zelf

erg leuk vind, is dat er een soort foto van de overledene op het graf zelf komt. Ja, dat is een wens, hè? Ja. Daar zijn we mee bezig. En er komt een QR-code bij het graf. Dus als mensen dus hier rondlopen en ze willen wat meer weten, kunnen ze de QR-code scannen, gaan ze rechtstreeks naar de databank, dan kunnen ze meer informatie van de mensen halen. Waar heeft hij

0: was wat tot leven, hè?
1: Ja, dat is, eigenlijk is het heel bijzonder, want de geschiedenis van de begraafplaats komt tot leven. Je loopt hier rond in alle rust en je ziet gewoon, ik zie het in ieder geval voor mij in mijn gedachten. Ja. Maar ik zou graag die gedachten willen laten zien via die app en via de databank.
0: Ja, ja, ja. En die vrijwilligers, hè, waar kunt u zich melden als die zich melden wil?
1: Via database Koevoorn.
0: Ja, die database Koevoorn.
1: Ja, gewoon de Facebookpagina. Oh. Ik moet er ook gelijk even bij zeggen. In het verleden waren er twee mensen heel actief hier. Maar vanwege hoge leeftijd, ja, wil dat niet meer. Dat zijn Emmy en Walter Kasten. Maar ook een Jannie Eeldering, die heel actief was. En ik zou die mensen graag erbij willen hebben. Maar dat kan gewoon niet qua leeftijd en al die dingen meer.
0: Dus het wordt tijd voor verjonging ook. Het
1: wordt tijd voor verjonging. Maakt niet hoe oud ze bent. Dus, ja.
0: Nou, Marita, sluiten we daar met af. Ze kunnen er wel wat voor gebruiken hier.
2: Absoluut. Remco, dank je wel.

0: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait, kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld

0: Buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met Marita Slip.

0: Leo Sayer was dat. Thunder in my heart.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Het is tijd om de lijnen voor je open te zetten. Dat doen we natuurlijk altijd rond dit tijdstip. In de hulplijn, iemand die is op zoek naar iets of kan hulp gebruiken, die schakelt dan die hulplijn in. Heb je trouwens zelf een keer een hulpvraag, dan kan je hem altijd sturen. Stuur hem dan naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. En vandaag heb ik Marjan aan de telefoon. Marjan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en ik zei het al in mijn introductietekst. We moeten, en dat vind ik echt, we moeten met z'n allen uitkijken naar Rosa. Want daarom heb ik jou aan de telefoon. Rosa is jouw hond?
3: Nou, eigenlijk de hond van mijn schoonmoeder.
0: Oké, en Rosa wordt vermist, hè?
3: Ja, klopt. Sinds zondagavond 9 augustus wordt ze vermist.
0: Ja, uit Bijlen is Rosa dus weggelopen. Hoe is dat gegaan?
3: Nou, er vloog een luchtballon over het huis van mijn schoonmoeder. Ja. En ja, daar is ze zo van geschrokken. En ja, eigenlijk gewoon uit de achtertuin ontsnapt en keihard weggerend.
0: Ja, en sindsdien is Rosa dus weg. Trouwens, wie TV Drenthe aan heeft, die kan nu ook meekijken naar een foto van Rosa. Want we hebben een flyer in de beeld. Die hebben jullie laten maken. Rosa is, ja, ik zou zeggen, een Drentse patrijs.
3: Ze is een heidewachtel. Ah. Het lijkt heel erg erop, maar het is echt een heidewachtel.
0: Oké. En ze is dus weggelopen, is geschrokken van een luchtballon. Is Rosa ook een beetje een schrikkerige hond?
3: Nou, op zich niet. Maar ze is wel eens een keer eerder geschrokken van een luchtballon.
0: Oké.
3: Dus ja.
0: Ja.
3: En voor ja, vuurwerk vindt ze ook niet altijd leuk.
0: Nee, dat vindt ze spannend. Maar
3: dat vindt spannend,
0: stel
3: ja.
0: Dat je Rosa tegenkomt, zou je haar kunnen aanhalen? Of luistert ze naar haar naam?
3: Nou, ze luistert goed naar haar naam. Je zou haar ook ja, best kunnen aanhalen. Het is echt wel een mensenhondje.
0: Ja.
3: Dus dat vindt ze wel leuk. Alleen ja, we weten eventjes niet. Nu ze al zo'n 11 dagen vermist is, ja, hoe ze daarop zal reageren.
0: Nee, snap ik. Ja, en jullie hebben wel ook het bericht gekregen dat Rosa gezien is.
3: Ja, mogelijk gezien is. We hebben 2 ja, mogelijke zichtmeldingen gehad. De laatste was dat ze zaterdag gezien zou zijn in of rond de brink van Dwingelo.
0: Ja, afgelopen zaterdag was dat.
3: Afgelopen zaterdag, dus bijna een week later.
0: Ja.
3: Ja, daar zijn we al aan het kijken geweest, aan het flyeren geweest. Zijn camerabeelden opgevraagd in hoop dat ze daarop staat. Maar eigenlijk ja, ontbreekt nog steeds ieder spoor.
0: Jullie hebben haar nog niet op die camerabeelden ook echt gezien, begrijp ik?
3: Nee, klopt. Nee.
0: Oké. En jullie hebben dus deze flyer laten maken. En de vraag is eigenlijk ook hè, of zoveel mogelijk mensen die flyer ook misschien kunnen delen.
3: Ook dat. En hij is al heel erg massaal gedeeld. Op Facebook, WhatsApp-groepen, ja. In omgeving Bijlen, Vijfde, Dwingelo, Stier, noem maar op. Wat meer naar de zuidwesthoek, de Dwingelo-Ruinen, is die ook al massaal opgehangen. We hebben al heel veel hulp. Ja, maar toch, ja.
0: Ja.
3: Ze is nog onvindbaar.
0: En stel mensen zien Rosa lopen, wat is dan het beste dat ze kunnen doen?
3: Nou, als het lukt, een foto maken.
0: Ja.
3: Ja, noteren of heel goed opletten welke kant ze opgaat en waar ze vandaan kwam.
0: Ja.
3: En toch heel graag bellen met een van de telefoonnummers die op de flyer staat.
0: Ja, en is er een telefoonnummer die je kunt delen met ons, dat wij hem ook kunnen noteren, mochten mensen dan ons bellen?
3: Oh. Ja, ik heb de flyer zelf even niet bij de hand.
0: Nou, wij

0: We hebben hem hier wel. Toch? Ja, ik kijk even naar Daphne. Daphne knikt. Volgens mij staan er ook telefoonnummers op, toch? Nee, er staan geen telefoonnummers op.
1: Oh, nou, dan loop ik even naar beneden voor een flyer.
0: Ja, helemaal goed. Ja, want dat is misschien handig. Stel dat mensen nu luisteren en ze zien Rosa en ze weten niet zo goed meer wat ze moeten doen. Dan kunnen ze ook even naar ons toe bellen. 0592-33-1188. En dan zorgen wij dat het dan weer op de juiste plek terechtkomt, die melding.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja.
1: Even zeggen, het team Help is ook bij betrokken. Die helpen ook heel fanatiek mee zoeken en komen met allerlei plannen om Rosa maar te vinden.
0: Ja.
1: Dus ja, mocht ze gezien worden,
0: ja.
1: Mensen moeten niet gaan proberen haar te vangen. Want het is toch het idee dat ze toch wel wat... Ja, gelukkig is nu omdat ze al zo lang weg is.
0: Ja, en je weet ook niet hoe ze er natuurlijk aan toe is. Dus misschien inderdaad beter om niet zelf te proberen om Rosa vast te gaan houden. Maar inderdaad toch zo snel mogelijk een foto maken. En dus inderdaad even contact op gaan nemen.
1: Ja, en dan hoop ik de mensen ook kunnen zien of welke kant ze opgaan.
0: Precies.
1: Als ze dat kunnen vermelden, dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. Is het jou gelukt om een telefoonnummer te vinden, Marjan?
1: Ja, ik heb het telefoonnummer van team Held.
0: Ja.
1: Dat is 06
0: ja.
1: 127
0: ja.
1: 34 022.
0: Oké, 06-127-34-022. En dan is er dan een telefoonnummer van het team Held. En die kunnen ze dan bellen als ze Rosa zien lopen.
1: Ja.
0: Helemaal goed. Nou, Marjan, dank je wel dat je even aan de lijn wilde komen. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. We hopen met z'n allen dat Rosa weer heel snel thuis komt.
1: Ja. Toch even een laatste oproepje of mensen ook vooral misschien eventjes in schuurtjes en dergelijke willen kijken. Want daar kan ze natuurlijk ook ondergedoken zitten.
0: Ja, ja, en dan met name mensen in de omgeving van Bijlen, Dwingelo, waar ze dus afgelopen zaterdag mogelijk gezien is. Kijk alsjeblieft.
1: Maar hou het zoekgebied ook graag zo breed, zo groot mogelijk.
0: Precies.
1: Want hetzelfde geld is alweer een hele andere kant op gegaan.
0: Ja, je weet het niet. Het kan snel gaan.
1: Nee,
0: helemaal goed. Maar Jan, dank je wel en heel veel sterkte, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: tijd voor de slingerplaat. En ik hoorde vanochtend jou en Wim het er ook al over hebben. Ja. Namelijk over deze beesten. Want, Daphne,
1: nou,
0: het is Wereldmuggendag.
1: Ja, het is voor elke dag wel iets, hè?
0: Ja, maar meestal snap ik het. Maar ja. hierbij snap ik het niet. Want als er volgens mij één nutteloos beest ter wereld is, dan is het toch de mug.
1: Ja, maar zijn er echt nutteloze beesten?
0: Ja, de mug.
1: Ja, maar is dat echt zo?
0: Ja, de mug.
1: Oké. Okay.
0: Ja, tenminste, ik weet het niet. Ik, misschien zie ik iets over het hoofd. Zijn ze ontzettend nuttig voor het een of het ander? Wie het weet mag het me vooral vertellen, zou ik zeggen, toch? Ja, ik weet het niet. Want het is, ze brengen ziektes over, je krijgt er jeuk van. Ik kan niet echt iets noemen.
1: Ja, het is voedsel.
0: Voedsel?
1: Voor vogels, vleermuizen en vissen. En hun larven maken stilstaand water schoon door bacteriën te eten. Kijk, zo houden ze de natuur in balans.
0: Ja, dan zijn ze toch nog wel nuttig. Ja. Dan neem ik nu mijn woorden terug en dan zijn het toch nuttige diertjes.
1: Ja, the more you know.
0: Ja, maar ze zijn wel hartstikke vervelend als je ze in je slaapkamer hebt zitten. Ik heb ook altijd, dan hoor je hem en dan ga je er naar op zoek en dan kan je hem niet vinden. Ken je dat?
1: Nee, dat is onmogelijk.
0: Ja, echt nooit. En dan denk je, nou, dan zal die wel weer weggevlogen zijn. Dan ga je weer slapen en de volgende dag word je onder de muggenbulten wakker. Ik heb er nu eentje achter op mijn hak. Ik zei het al even tegen je, een hele leuke plek om een muggenbult te hebben.
1: Ja, dat voel je de hele tijd, hè?
0: Ja, die schoen die schuurt er steeds langs. Daar word ik helemaal gek van. Maar wat wel heel erg leuk is, is dat we hebben gedacht van, nou, hier kunnen we vast en zeker wel iets mee op muzikaal vlak.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat kunnen we ook, want we zoeken vandaag helemaal liedjes die hierbij horen, bij dat onderwerp, die muggen. Je mag natuurlijk een liedje insturen zoals Ugge, Ugge, Ugge, het stikt hier van de muggen.
1: Nou, die komt ook net binnen.
0: Nou, dat is toevallig.
1: Dank, Aria.
0: Dankjewel, Ria. Dan nemen we die alvast mee. Maar je mag ook liedjes over vliegen, over zoomen, fly natuurlijk in het Engels.
1: Ja.
0: Of in elke andere creatieve taal die je maar kan bedenken. En vlieg kan ook in de breedste zin van het woord, toch? Hoeft niet per se over het diertje de vlieg te gaan.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Nee hoor.
0: Nou, heb je een leuke suggestie, dan zou ik zeggen, laat het ons vooral weten. 0592-33-1188. Jij steekt je vinger op.
1: Ja, we hebben al iemand aan de lijn.
0: We hebben iemand aan de lijn. Ik ga eens even kijken. Wie heb ik aan de lijn? Hallo.
2: Mooi, met Jelmer.
0: Hey Jelmer, hallo. Hoi. Jij belt altijd trouw, Jelmer. Nu heb je ook weer een leuke.
2: Ja, zeker. En hij is ook nog een beetje bekend van jullie. Namelijk bij de trektocht. Muggen hier, muggen daar. Van Gebroeders Koop.
0: Ja, muggen hier, muggen daar. Ja, we draaiden hem heel vaak, hè, tijdens de trektocht.
2: Ja, klopt. Ja,
0: daar hadden we ook allemaal last van, die muggen in het stilstaande water.
2: Ja.
0: Ja, ben jij een muggenhapje? Want de een is natuurlijk gevoeliger voor muggen, beter dan voor de ander.
2: Ik heb er deze zomer nog geen last van gehad. Maar heb het ook niet opgezocht. Dus,
0: jij hebt dus wel horren en zo en jij smeert.
2: Ja.
0: Oh, wat goed.
2: En gewoon niet gaan wandelen en niet gaan kamperen. Ik denk dat dat ook al heel veel helpt.
0: Ja, dat scheelt ook. En dat heb je ook heel verstandig niet gedaan.
2: Nee, klopt.
0: Helemaal goed, hè. Jelmer, dank je wel. En een fijne dag, hè.
2: Ja, hetzelfde.
0: Dank je. Doeg. Nou, Daphne. Ja. We zoeken liedjes die iets met die mug te maken heeft. Stuur ze dus maar door als je een leuke hebt. 0592 33 11 88. Gaan we naar de baseballs. Dit is Umbrella.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Het is 2:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
5: Goedemiddag. De proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isselen in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de twee ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Uiteindelijk moet de pilot bijdragen aan het opzetten van een medisch dronenetwerk in heel Nederland. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij 1 of meerdere explosies aan de Klaverstraat en de Entingenstraat in Assen de afgelopen weken. Dankzij camerabeelden kwam het opsporingsteam de verdachte op het spoor. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. En misschien heb je ze al gezien of gehoord, laagvliegende Apache-helikopters boven Drenthe. Die hebben alles te maken met de oefening Centaur Hammer van Defensie. En kapitein Stijn vertelt over het doel van deze oefening.
6: We zijn eigenlijk bezig om gesimuleerde gronddoelen gesimuleerd om uit te schakelen met helikopter. En dat doen we dus op verschillende locaties. En dat proberen we zo'n realistisch mogelijk scenario neer te zetten. Ja, om uiteindelijk de helikoptervliegers zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en te trainen op een mogelijke inzet.
5: Je kan de helikopters vandaag en morgen nog zien en horen. Volgende week maandag en dinsdag merk je er minder van, want dan wordt geoefend op de Marnewaard. En daarna is de oefening ook afgelopen. Voor meer nieuws uit Drenthe ga je naar onze website rtvdrenthe.nl en de app.
4: Daphne, dankjewel. En dan aan het weer in Drenthe. Gert Voerman.
7: Vanmiddag is af en toe zon, er is ook stapelwolken en verspreid over de provincie vallen enkele regen- en onweersbuien. Soms met kleine hagel en ook wat windvlagen. En er staat een matige zuidwestenwind met maximaal van 19 tot 20 graden. En vannacht wordt het een stuk droger,

0: bij een graad of 12.
1: Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Anouk in de middag.

0: Het zijn de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: De slingerplaat.
0: Nou, what have you done to deserve this? Nou, het is heel simpel. Gewoon lekker luisteren naar Radio Drenthe. En dan hoor je allemaal leuke muziek voorbij komen. En natuurlijk al die leuke suggesties die binnenkomen. In de slingerplaat. Die dus weer alles te maken heeft met een verschrikkelijk dier. Ja, die vreselijke muggen, hè? Oh joh, zou dit geluid maar de hele nacht om je heen hebben?
2: Ja, verschrikkelijk.
0: Ben je helemaal gek?
2: Ik heb er nog niet heel veel last van, maar ik moet even afkloppen, denk ik.
0: Ja, want nu ga je zeggen dat je er geen last van hebt. En dan ben je vanavond mee aan de beurt, denk ik. Nou ja, ik ook eigenlijk nog niet zo heel veel, behalve dus die ene op mijn hak. maar goed, op zoek dus naar liedjes die iets te maken hebben met de muggen of iets wat vliegt. Maar gewoon allemaal eigenlijk. Als eerste hadden we natuurlijk Jelmer aan de telefoon. En die zei, ja, wat dacht je van dat liedje wat jullie heel vaak in de trektocht ook gebruikten? Die van de gebroeders Co, ja, dat is deze. Muggen.

0: staat natuurlijk gewoon op dat rad. Zometeen even voor 2 uur, dan ga jij daar een slinger aan geven, Daphne.
1: Ja, zin in.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor jeuklied we dan te horen gaan krijgen.
1: Nou, maar er staan ook hele mooie suggesties in de lijst, hoor. Nu al.
0: Ja, wat ook volgende. Ja.
1: Alina en Jan kwamen daarmee. Paul de Leeuw en Vlieg met me mee.
0: Ja, mooi.
2: Vliegen met me mee. Ja, de regenboog, regenboog. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee. Ja, de regenboog, regenboog. Ik hou alleen van jou.
0: Ja, en ik had ook Rudy aan de lijn. Die had hetzelfde. Die zei ook van ja, deze van Paul de Leeuw. Nou, ja, hartstikke mooi. Hij staat erop. Door naar de suggestie van onder andere van Roeli, van Ria, van Iris. En ze komen allemaal met deze van vader Abraham.
3: Ugge, ugge.

0: Het Romana, een stukje rijden.
1: Wow.
0: Zangerines, Ugge, Ugge. Oeter, oeter, oeter met Romana op de scooter.
1: Dat is precies hetzelfde, inderdaad. Dat is precies niet dat het daar vandaan komt.
0: Maar leuk, staat genoteerd. Nog eentje dan?
1: Ja, Jewel Akins en Birds and the Bees.
0: Zeker.
1: Onder andere Roelie kwam daarmee. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the bees. Weer even een hele andere kant op.
0: Ja, maar het vliegt wel.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben trouwens laatst gestoken door een bij.
1: Oh,
0: een bij.
1: Deed het heel veel pijn?
0: Nee, niet een... Ja, dat deed echt heel veel pijn.
1: Oh,
0: ja, ik kan wel zeggen van niet, maar een bijensteek doet hartstikke pijn.
1: Mm.
0: Maar het was mijn eigen schuld, want ik ging de bosjes waar die in zat, ging ik bijknippen. En toen dacht die bij, wat doe jij nou? En nou ja, toen had ik hem al te pakken. Dus ik heb daar wel flink last van gehad.
1: Nee.
0: Ja. Waar je niet doorgestoken kan worden, maar wat wel ontzettend mooie diertjes zijn om te zien. En ze zijn ook heel erg nuttig. Dat is het volgende dier. En Hanny en Geke, die dachten allemaal aan deze suggestie.

0: goed gevonden. Hij staat erbij, gaat mee op het rad. Peter dan, die kwam ook wel met een toepasselijke. Het heeft niet zoveel te maken met dingen die vliegen, met dieren die vliegen. Maar wel met wat die mug doet, namelijk dat prikken. Luister maar. Het bijna.
1: Jij al helemaal met het beeld op je hak.
0: Nou, hij staat erbij, Peter. Dankjewel. Nog eentje doen?
1: Ja, deze van Ronald. Die vond ik echt heel erg leuk. Al een tijdje niet meer gehoord, maar All City en Fireflies. You would not believe your eyes if 10 million
0: fireflies lit up the world as I fell asleep. Oh, en Fireflies, dat zijn ook echt mooie diertjes, hè?
1: Ja, dat zijn wel leuke.
0: Dat maakt ook niet dit geluid, volgens mij, toch?
1: Nee.
0: Ik hou er mooi naar kijken, naar vuurvliegjes.
1: Ja, prachtig.
0: Die prikken volgens mij ook niet, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Heb je nog een leuke suggestie, dan heb je nog 5 minuten om hem die door te geven. 0592 33 11 88.

0: iets met vliegen te maken heeft. En dat heeft alles te maken met het, de dag van vandaag. Het is namelijk Wereldmuggendag.
1: Ja.
0: Ja, vreselijk. Die steekbeesten en die pzoenbeesten.
1: Dat geluidje ook.
0: Het geluid alleen al. Hierna nooit meer. En allerlei soorten vliegen. Dat was allemaal goed, hè. Alle beestjes die vliegen, die mocht je gewoon doorgeven. En dat hebben jullie ook allemaal gedaan. Dank daarvoor. Allemaal hele leuke suggesties binnengekomen. Ik zou zeggen, Daphne, take it away. En slinger maar eens even flink naar de ras. Daar gaan we. Oh, dat kun jij heel goed. Heb je vaker gedaan? Ik zie het.
1: Ja, ik vind het ook elke keer weer hartstikke leuk.
0: Oh, trouwens, heel even. Jelmer, die we aan de telefoon hadden en die als eerste belde, die zei, ik wil heel graag de letter M als mijn liedje, zeg maar, gedraaid wordt. Dus bij deze, de M, als die nu komt, is het voor Jelmer.
1: Nou, het is precies tegenovergesteld eigenlijk. Oh. Het is de W.
0: De W. Sorry, Jelmer. Niet muggen hier, muggen daar. Het wordt dus een ander liedje. Heb jij het lijstje?
1: Even kijken, hoor. Het is wel een hele mooie.
0: Oh.
1: Ja, die komt van Gerard.
0: En dan denk ik dat ik het al weet.
1: Oh, vertel.
0: Is het toevallig Janis Ian met Fly Too High?
1: Nou, dat klopt helemaal.
0: Nou, hartstikke goed. Gaan we die draaien? Dank allemaal voor het meedoen en voor al die leuke suggesties die er binnen zijn gekomen. Dit is hem geworden, de suggestie van Gerard. Dus Janis Ian en Fly Too High.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht...
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
3: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Bestel op vitepro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag met Marita Slip.

zijn de zonnige klanken van Los Lobos op Radio Drenthe en La Bamba. En van de zonnige klanken van Los Lobos naar de mooie klanken van Leon Moorman. Dit is Hier in het Oosten.

0: Simon & Garfunkel en Homeward Bound. Even helemaal afluisteren, mooi. Daphne,
1: ja.
0: Net hadden we het over muggen in de slingerplaat. Hè? Ja. Toen kregen we al zo'n verschrikkelijke jeuk. Ik dacht van, nou, ik kijk eens eventjes op internet of er nog iets nieuws bijgekomen is. En ik zie ineens een kop: het aantal giftige valse wolfspinnen in 4 jaar tijd vertienvoudigd.
1: Ugh.
0: Wolfspinnen.

0: spinnen. Dat zijn joekels van beesten. Ben jij bang voor spinnen?
1: Ja, ik heb net even wat foto's opgezocht. Word ik niet blij van.
0: Nee.
1: Meteen kippenvel.
0: En deze schijnt heel heftig te zijn. Deze die komt steeds vaker voor in Nederland. Jij weet hoe vaak, hè?
1: Ja, in een jaar tijd is deze meer dan 6000 keer gezien.
0: Oh, in Nederland?
1: Ja.
0: En hij is groot?
1: Ja.
0: Hij is wel zo groot als je hand, denk ik.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe groot hij is.
0: Maar deze valt aan. De meeste spinnen die kruipen weg, hè, als ze in de gaten hebben dat er een mens in de omgeving is. Dan denken ze, dikke doei, mij niet bellen. Ik ga er vandoor. Ja. Deze denkt, ik ga jou pakken. Ja, en deze die valt dus aan en hij is volgens mij ook best wel giftig. Hij heeft namelijk, let op, sterke kaken waarmee hij de huid kan doorboren.
1: Nou, ik word hier niet heel blij van.
0: Een beet van de wolfspin is giftig en kan verschillende symptomen hebben. Het kan heel heftig zijn, staat hier, als je allergisch bent. Voor de meeste mensen is de beet niet gevaarlijk. Oh. Maar toch, hij kan wel flink pijn doen, want het is te vergelijken met een wespen- of bijensteek. Nou, die weet ik dan weer.
1: Ja, dat vertelde je net, dat best wel pijn doet.
0: Ja, dat is een hele, hele pittige pijn. De reden dat hij vaker in Nederland voorkomt, heel simpel. Het is klimaatverandering. Het wordt hier gewoon een fijner klimaat voor het beestje om te kunnen overleven.
1: Ah.
0: Ja, hij rukt op naar het noorden. Jij weet hoe vaak ze gezien zijn. 6000 keer.
1: Ja, bah. Ik heb nog even opgezocht ook hoe groot die zijn. Een valse wolfspin heeft een lichaamslengte van 10 tot 19 centimeter.
0: 10 tot 19 centimeter. Dat is best wel een enorm
1: daar word ik
0: dier.
1: Echt niet blij van.
0: Hij kan trouwens goed overleven in warme en droge plekken, zoals in huizen. Gewoon bij je in huis. Dus ik beeld het je even in, hè?
1: Och, nee, dank je.
0: Nee? Oké. Okay. Het kan dus gewoon bij jou in huis zijn, Daphne.
1: Oh, dank je wel hiervoor. Lekker slapen vanavond.
0: Lekker slapen vanavond. Is het niet doordat je door de muggen wakker wordt gehouden? Dan misschien wel door het idee dat er een valse wolfspin bij jou in de kamer zit. Ga er dus niet achteraan, hè? Als je hem ziet, zeggen de experts, laat hem met rust, ga op de loop. Maar ga niet met een stokje in een prik of zo, want dan valt hij aan.
1: Oeh.
0: Goed?
1: Ja, okay.
0: Afgesproken?
1: Nee, ja, dat is
0: niet
1: onze hand op. Ja.
0: Gauw door.

Amerika op Radio Drenthe en The Border. Straks na 2:30 ga ik bellen met een nieuw muzikaal talent. Hij is heel groot op social media, maar hij kan ook hartstikke goed zingen. En hij heeft een nieuwe single uit. Zometeen in Drenthetainment, dan hoor je alles over hem, leer je hem beter kennen. En zometeen natuurlijk om 2:30 eerst het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne en het weer. Eerst is hier Alex Warren en Fever Dream.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Half drie geweest, we gaan gauw naar Daphne voor het laatste nieuws uit Drenthe.
5: Goedemiddag. In een woonboerderij aan de Alteveer in Hogeveen is vanmiddag brand uitgebroken. De kunststofachtergevel van de woning staat volledig in brand. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te doven. Vanwege de rookwolken is de brand te zien in de wijde omgeving. De bewoners en de hond konden de woning op tijd verlaten, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. De brand is nog niet onder controle. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. En daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België. En de Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd, ondanks de waarschuwing van de Eems-Dollard-regio eerder deze maand over de gevolgen ervan. De vaste controleposten, zoals op de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al lange tijd voor grote overlast. Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Ook oordeelde een Duitse rechter eerder al dat de maatregel in strijd is met het Schengen-verdrag. De Duitse regering is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan en zet de inspecties voorlopig door.

0: met de verlenging van 6 maanden durende controles tot tenminste half maart 2027. En de proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de twee ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Uiteindelijk moet de pilot bijdragen aan het opzetten van een medisch droonnetwerk in heel Nederland. Voor meer nieuws uit de provincie ga naar rtvdrenthe.nl en de app.
1: Daphne, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
2: Vanmiddag is af en toe zon, er is ook stapelwolken. En verspreid over de provincie vallen enkele regen- en onweersbuien. Soms met kleine hagel en ook wat windvlagen. En dan staat het matige zuidwestenwind met maximaal van 19 tot 20 graden. En vannacht wordt het een stuk droger bij een graad of 12.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Anouk in de middag.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed in het gollop, Johan Derksen.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

uit die musical Grease natuurlijk. Grease Lightning, John Travolta was dat. Zometeen bel ik met een jongen die heel druk is, want hij moet met iedereen op de foto tegenwoordig. Kijken of hij nog tijd voor mij kan vrijmaken, want hij zingt een behoorlijke moppie hoor. Ruben Lubbers heb ik het over. Zometeen ga ik hem bellen. We gaan eerst op reis. Dit is Voyage Voyage.

0: Billie Eilish was dat. En Voyage, Voyage. Ben je er klaar voor?
1: Hoe staat het ervoor in Showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Trentertainment.
0: Ja, hij heeft meer dan 100.000 volgers op TikTok.

0: TikTok en ik heb gehoord dat hij op de Meppeldagen de dames van zich af moest slaan. We gaan eens even kijken hoe dat zit. Ruben Ludders, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, dat is toch zo, of niet?
1: Ja, is dat zo? Ja, nou, het viel nog mee, hoor. Maar ik snap wat er gezegd wordt. Maar nee, de vrouwen die doen altijd hartstikke leuk mee.
0: Ja, nou, ik hoorde, Ruben moest heel veel op de foto.
1: Ja, klopt. Ja. Maar vind ik hartstikke leuk ook, hè, natuurlijk. Veel op de foto, maar dat is wel om een goede positieve reden natuurlijk.
0: Ja, hey, Ruben Ludders, ik heb jou aan de lijn. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, Ruben, voordat ik zeg maar jouw liedje hoorde en ik informatie erbij doornam, moet ik wel eerlijk zeggen dat ik nog niet zo bekend met jou was.
1: Nou, dat geeft helemaal niet. Dan hebben we elkaar nu ontmoet.
0: Zo is het. Aangenaam. Maar ik begrijp, jij bent hartstikke druk. Want je stond ook inderdaad op de Meppeldagen, wat ik al zei. Je bent heel erg op social media veel te zien. Want hoe is dat allemaal begonnen voor jou?
1: Ja, hoe is het allemaal begonnen? Ik denk dat het allemaal begonnen is met eigenlijk voor de grap gewoon een beetje filmpjes plaatsen en gewoon laten zien wat ik leuk vond. Ik deed het eigenlijk helemaal niet voor volgers of wat dan ook. En nee, Nu nog steeds niet. Maar het is zo mooi om te zien. Ik was gewoon lekker aan het zingen en dat werd heel goed opgepakt. En toen dook ik de studio in. Ja. Heb ik eigen liedjes uitgebracht. Heb ik 2 jaar geleden met Marco Schuitmaker in Uitkel Gelderdom gestaan.
0: Ja. Nou, en
1: dat is natuurlijk een droom die uitkwam als jongen. Dus nu zijn we lekker timmeren aan een hele mooie toekomst.
0: En hoe is dat dan voor jou? Want je bent nu 2 jaar verder. Ik zei het al, de dames die hingen toch wel lekker om je heen. Hoe is dat dan voor jou dat je dan nu zo herkend wordt en ze willen allemaal met je op de foto?
1: Ja, hoe is dat? Als allereerst natuurlijk superleuk, maar ook wel heel erg best wel bijzonder en vooral wennen, hoor. Want ik denk, kijk, ik heb mijzelf tot op de dag van vandaag nog steeds gezien als een normaal persoon, net zoveel als ieder ander, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar als ik daarin een voorbeeldfunctie kan zijn en gewoon kan laten zien van, volg je dromen, volg je hart, doe wat je leuk vindt. En als mensen dat dan leuk vinden, dat is toch wel heel erg mooi. Dus ik ben er wel enorm dankbaar voor en ik geniet er elke dag van.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook precies jouw verhaal, wat jij ook al zei. Je gaat het eigenlijk gewoon voor de grap een beetje doen, hè, van die filmpjes maken online. En het wordt opgepakt en voor je het weet sta je gewoon overal op het podium met je liedjes.
1: Ja, het is heel erg bijzonder. Ik bedoel, van zingen in de badkamer naar zingen op grote podia waar ik heb mogen staan al. En we zijn druk bezig, veel boekingen natuurlijk. Dus veel optreden door het hele land. Druk bezig met nieuwe muziek. Binnenkort weer nieuwe muziek. En nu mijn nieuwe single Samen Niet Alleen natuurlijk.
0: Ja, die is dus inderdaad nu uit. En je zei het al, je nieuwe single Samen Niet Alleen. Waar gaat die over?
1: Ja, de titel zegt dat natuurlijk wel een beetje als Samen Niet Alleen. Ik vind dat er al zoveel dingen in de wereld zijn. Negativiteit, vervelende dingen. En ik ben eigenlijk altijd een positieve jongen. En ik sta positief in het leven met een grote, brede glimlach sta ik elke ochtend op. En ik wil graag samen doen. Ik wil het graag samen met mijn volgers doen, met mijn fans, de mensen die het leuk vinden.
0: Ja.
1: En dat gevoel van saamhorigheid, dat wil ik gewoon heel graag meegeven aan iedereen. En ik denk dat ook wel goed te gebruiken valt in de wereld waar we in leven af en toe.
0: Ja.
1: Dus laat me maar gewoon lekker mezelf zijn en laat iedereen die mijn reis wil volgen, laten we dit lekker samen doen.
0: Ja, laat iedereen zijn waarde en lekker met elkaar omarmen elkaar en doe het met elkaar, toch?
1: Juist, precies.
0: Ja, mooie boodschap, Ruben. Goed gekozen. Waar gaan wij jou nog tegenkomen? Want je zei het al, ik word geboekt, ik ben heel druk, dus waar kunnen we jou zien?
1: Ja, waar kunnen jullie mij zien? 4 oktober, Mega Piratenfestijn weer.
0: Ja?
1: In Oldenbroek, dus daar heb ik ook super veel zin in. En ik heb nog een aantal boekingen staan. Zowel verjaardag als privéfeestje natuurlijk. Nog andere mooie dingen. Ik vind het soms heel lastig om op te noemen, maar het is van Drenthe tot Groningen, van Groningen tot Friesland tot Maastricht. Het is ongelooflijk, maar... Maar ik zou zeker zeggen, volg me op de socials, hou alles in de gaten. Want dan alleen kunnen we het allemaal samen doen en kunnen jullie zien waar ik sta.
0: Ja, hartstikke goed. We houden je goed in de gaten, Ruben. En weet je wat we gaan doen? We gaan hem nu gewoon draaien, jouw nieuwe single, goed?
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Hey, dankjewel en heel veel succes, hè.
1: Oké, dankjewel. Hoi, hoi.

Samen niet alleen. Het is dus de nieuwe single van Ruben Ludders. En je hoorde het al. Ruben kom je gewoon overal tegen, hoor, de komende maanden. Hartstikke leuk. Het zit erop voor mij. Het is bijna 3 uur. Zometeen heel veel plezier bij Studio Steenbergen met mijn collega René. Wat mij betreft een hele fijne middag.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuis Hogeveen.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist. Maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Toch niet rondkrijgen.
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Drenthe.
2: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Freddie Mercury had zin om een eerbetoon te maken aan Elvis Presley. Nou, dat werd dit liedje, dus je zou kunnen zeggen dat is behoorlijk goed gelukt. Crazy Little Thing Called Love van Queen.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, zo rock'n'rollen wij lekker dit jaren 60 en 70 uurtje in. Hè. Zo is de toon meteen een beetje gezet. Hartstikke leuk, hè? De sfeer is meteen daar. Hopelijk komt het een beetje over op de radio. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Fijn dat je weer van de partij bent. Nou, je hoort het misschien een beetje, mijn neus zit een beetje vol. Er schijnt iets in de lucht te hangen, dus kijk uit en let een beetje op de vitamintjes. Misschien ontsnap je er dan net aan. Nou goed, het is in ieder geval goed genoeg voor een uurtje jaren 60 en 70 klassiekers hoor. Daar red ik me heus wel mee, want als ik zie wat er zoal op mijn stapeltje ligt, nou, dan komt dat best weer voor elkaar tussen nu en 4 uur. Ik heb bijvoorbeeld deze van de Detroit Emeralds bij me.

0: Verder gaan we ook weer terug in de top 40 geschiedenis. Exact 60 jaar geleden, om precies te zijn. De top 40 van deze dag in 1966. We gaan aan het eind van het uur de jukebox weer tevoorschijn toveren. En een beetje voorpret, ja, ook vandaag weer hoor, voor onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend.
1: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Dat zijn de Detroit Emeralds en Feel the Need. En ook nog Brown Eyed Girl van Van Morrison. Op de seconde 3:15. En dat is een prachtige tijd om de archieven weer eens even in te duiken. En daarin zie ik staan dat het op deze dag in 1964 is dat Shirley Bassey samen met het orkest van John Barry de titelsong opneemt voor de Bondfilm Goldfinger.
1: Goldfinger.
0: Die James Bond-film Goldfinger die gaat een maand later in Londen in première. Voor de derde keer speelt Sean Connery de rol van geheimagent 007. En de West-Duitse acteur Gert Frobe speelt zijn rivaal Goldfinger. Het duurt nog tot april 65 voordat de single van Shirley Bassey binnenkomt in onze top 40. En die komt dan op de vijfde plaats. Dat is een behoorlijke hit. En Hang On Sloopy van de Amerikaanse groep The McCoys is op deze dag in 1965 de eerste single die in Europa door platenmaatschappij Immediate Records wordt uitgebracht.

die platenmaatschappij Immediate Records, die is opgericht door Andrew Oldham. Dat is dan weer de manager van de Rolling Stones. Dan zijn de lijntjes natuurlijk kort. Het is namelijk zo dat Mick Jagger en Keith Richards talloze liedjes schrijven voor de artiesten van het label. Bijvoorbeeld Out of Time van Chris Farlow.

De dan 21-jarige Jimmy Page, later gitarist bij Led Zeppelin, is een belangrijke man voor het label. Hij produceert en arrangeert talloze singles waarop hij zelf ook meespeelt. Financieel gaat het echter slecht met Immediate Records. Na 84 singles is het in februari 1970 afgelopen met het platenlabel. In de 4,5 jaar van zijn bestaan halen 24 singles van het label de Britse hitparade, waarvan 9 de top 10. Dus een beetje magertjes. Ja, had ik het net al eventjes over de Rolling Stones. In Engeland komt op deze dag in 1965 I Can't Get No Satisfaction uit.

0: In Nederland al 2 weken voor Engeland uitgebracht. In onze top 40 komt hij binnen op nummer 4. Binnenkomen op nummer 4, je hoort het goed. En daarna staat hij 4 weken lang op nummer 2... achter Help van de Beatles. Maar eind augustus, dan krijgen de Stones het voor elkaar. Dan bereiken ze de nummer 1 en blijven daar 5 weken staan. En dan naar deze dag in 1966. Dan bereikt deze plaat van de Troggs de nummer 1 in de Nederlandse top 40. With a Girl Like You is geschreven door de zanger van de groep, Rick Presley. En dat is trouwens geen familie van. Nou, nu ik trouwens dat stukje zo net gehoord heb, heb ik eigenlijk wel zin om die helemaal te gaan draaien. Nou, ga dat zo doen. Maar eerst nog even naar deze dag in 1977. Het is een bijzondere dag in de ruimtevaart. Want dan wordt de Voyager 2 gelanceerd. En de zonde krijgt, net als haar voorganger, de Voyager 1, je raadt het al, een audio- en videoplaat mee. Met onder andere de groeten van president Jimmy Carter, muziek van Ludwig van Beethoven, muziek van Louis Armstrong. En ja, mochten er nou eventuele Marsmannetjes tevoorschijn komen die dat hele pakket opduikelen, doet de NASA er ook een bouwpakket bij van een draaitafel met instructies. En als je dat dan allemaal aan de gang hebt, dan hoor je dit.
1: Oitenis proteste gairete. Eirenikos prosfilos elelithamen filoi.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai homa. Zuk gawai ping on gin hong fai lo.
1: Adanish Lushulmu.
4: Hello from the children of planet Earth.
0: Ja, ik denk dat die Marsmannetjes zich daar wel mee zouden redden. Ik ga er een oud top 40 blaadje bij trekken. En dat is vandaag het top 40 overzicht van 60 jaar terug. Oftewel de top 40 van 20 augustus 1966. Nou, net liet ik al een heel klein stukje horen. Ook eigenlijk een beetje jammer dat het maar een klein stukje was. Dus zometeen hoor je hem helemaal. With a Girl Like You van The Troggs. Daarvoor, zo'n plaat waar je lekkere discussies over kunt voeren. Is het nou leuk? Is het nou diepzinnig? Of is het helemaal niks? Nou, er worden nog steeds hele familievetens over uitgevochten. The Beatles met Yellow Submarine. En eerst, de eerste in de rij van 3. Die komt van Los Bravos. Dit is Black is Black.

0: vergelijkbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
2: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Het is zo goed als 3:30. Hier is het Drentse nieuws. In de woonboerderij aan Alteveer in Hogeveen is vanmiddag brand uitgebroken. De kunststof achtergevel van de woning staat volledig in brand. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te doven. De brand is nog niet onder controle. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. Daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België. En de proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de 2 ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Wil je daar meer over weten of wil je nog veel meer nieuws lezen? Dan kun je terecht op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Gert Voerman.
6: Vanmiddag is af en toe zon, er is ook stapelwolken en verspreid over de provincie vallen enkele regen- en onweersbuien. Soms met kleine hagel en ook wat windvlagen. En er staat een matige zuidwestenwind met maxima van 19 tot 20 graden. En vannacht wordt het een stuk droger bij een graad of 12.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Hey!
13: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Daryl Hall en John Oates en Rich Girl. Daarvoor nog de Bee Gees en New York Mining Disaster. 1941, zoals het officieel heet. En je hoorde ook nog Candy Staten en Young Hearts Run Free.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Laten we weer eens een klein spotje richten op onze eindejaarslijst. De Drentse Doezend, want nou ja, laten we eerlijk zijn. Zo heel gek lang duurt het niet meer. Dan gaan we daar weer alweer volop mee bezig. Dan kun je denken, ach, toch alleen maar die laatste week van het jaar? Nee, in november hebben we de stemweek natuurlijk alweer. En die is misschien wel net zo belangrijk als die lijst zelf. Want die lijst zelf wordt samengesteld aan de hand van jullie lijstjes. De lijstjes die jullie weer hopelijk in grote getalen gaan inleveren. Medio november is dat al. Dus kan helemaal niet zoveel kwaad om daar nu alvast een beetje over na te gaan denken. Ik wil niet zeggen dat je meteen al met je schriftje en je pen klaar moet gaan zitten. Maar zoals ik dat altijd graag zeg, zet het alvast een beetje in de week in je achterhoofd. Hè? Dat kan nooit kwaad. Dat je nu alvast wat, ja, wat ideetjes krijgt. En dan maak je uiteindelijk medio november je definitieve selectie. Die stuur je dan naar ons toe. En aan de hand van al die lijstjes die we dan hopelijk weer binnenkrijgen, maken we de 2026-editie op van de lijst Veur en Deur Drenthe. Benieuwd hoe die dit jaar weer gaat klinken. Nou, ik heb er voor nu eens eventjes een grote naam uitgehaald. Bob Dylan. Eens even kijken hoe het met zijn klassiekers zit in die lijst. Om precies te zijn met Blowing in the Wind. Een van zijn allerbekendste liedjes. Nou, stond er in 2022 best wel hoog in op nummer 105. Nou, 105 van de 1000 plekjes, dat is keurig. Helaas ging het jaar daarna een beetje minder. Toen gleed hij onderuit. Na 382, het jaar daarna werd het nog gekker. Toen verdween hij uit de lijst. Nou, wat daar nou de reden voor is? Geen idee. Ja, niet genoeg stemmen. Dat is een logische verklaring. Maar de afgelopen editie 2025, ja, dat is dan weer gek aan zo'n lijst, was hij ineens weer terug op 331. Nou, gaan we ome Bob dit jaar ook tegenkomen? Dat horen we al.

Nou, ik hoor de dollars alweer klinken als ik dit liedje opzet. De Wall Street Shuffle van 10cc en ook nog Bob Dylan met Blowing in the Wind. En dat brengt de tijd al bijna weer op de vaste dagelijkse jukebox-tijd. Twee klassiekers die ik daar zo uit ga halen. Welke twee klassiekers dat zijn, hoor je naar deze van de Monkees.

muziek uit 1967 van The Monkees en A Little Bit Me and A Little Bit You. Ja, ik zei het net al, hè, de jukebox, die gaan we er weer bij halen. En daar haal ik twee liedjes uit die iets te maken hebben met 20 augustus. Twee geboortedagen vandaag. Twee legendarische geboortedagen, zou je kunnen zeggen. Op deze dag in 1949... is Phil Lynott geboren. Phil Lynott, de grote man achter Thin Lizzy. Natuurlijk sowieso een goede reden om Thin Lizzy weer eens even van stal te halen. Hij overleed in 1986. En het is in 1942, op deze dag, de geboortedag van soulster Isaac Hayes. Hij overleed in 2008. Nou, ik ga het muntje in de jukebox gooien, dan ga ik deze twee grootheden tevoorschijn toveren. Zoals gezegd, Isaac Hayes, die hoor je zo meteen met Theme from Shaft. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor The Boys Are Back in Town. Hier is Thin Lizzy.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Do you want a bump?

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft

0: blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

zal doorgaan als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan. We moeten doorgaan. Totdat het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan. Kooi aan een

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat

0: vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd. Dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Of je doet een knapje even aan. En dan kun je gewoon zeggen, ja, een hele goedenavond luisteraars. Daar zijn we weer. Het is ruim 8:04 op de donderdagavond. En dan is het de hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, we hebben weer een uur helemaal volgebrand met allerlei soorten muziek. Of er ook veel nieuw tussen zit, geloof deze week niet zo. Dus was het een kwestie van oud tot werkelijk heel oud. Kortom, zoals elke week, we draaien gewoon een hele swiggy vol mustiggy. Zeg het alvast, na de klok van 9, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Wat is een uurtje Pure Dutch? Ja, en ik wil zeggen, het weer slaat helemaal om. We zitten gelijk helemaal in de dikke regenbuien vanaf vandaag. En wat doen we dan? Mwah, als je nog van de warmte houdt, gaan we gewoon met Maywood mee. We gaan naartoe, Rio.

Nou, met Maywood naar Rio, mij te warm. Wat gaan wij doen? Wij gaan naar een cover, of misschien is het origineel. Wie zegt het? Ik heb het over het nummer Seasons van Earth and Fire. En ik heb hier alles vaker verteld. Dat nummer is ooit geschreven door de man van de Golden Earring, George Kooijmans. Wat ik niet wist, is dat die Kooijmans dat samen met Frank Carillo zelf ook zingt. Het is uitgebracht op het album Mirage uit 2022. Zijn Kooijmans en Carillo met Seasons.

Ja, de band die van elke plaat een feestje maakte. De Helms House Band en Ring of Fire. En het origineel natuurlijk voor niemand minder dan Johnny Cash. Wij gaan een beetje countryachtig doen. En dat doen we eens een keer met Sandra van Rijs. En natuurlijk, hij kan niet missen met Ben Steeneker. Maar die Sandra van Rijs, ja, die heeft werkelijk alle festivals afgelopen in het buitenland. Tot in Nashville, Amerika toe. Nog bekender daar als hier. Echt nooit echt helemaal doorgebroken, terwijl ze toch geweldig mooi zingt. Onder andere met Ben Steeneker dit nummer, Sweet Memories.

Sandra van der Rijs en Ben Steeneker, Sweet Memories. Ja, en dan heb je van die platen, dan heb je zoiets van 2-3 keer per jaar, dan wil ik die gewoon draaien. En daar is deze er een van. Debbie!

Debbie en everybody join hands. Even kijken, we hebben het eerste verzoekje binnen. En die komt op naam van Oes Vincent. Hij is er weer vroeg bij vanavond. En hij begint gelijk heel stevig. Hele vreemde band. Vroeger, tegenwoordig, zingen ze een beetje country-achtige muziek. Maar ze bestaan inderdaad nog steeds. De Rotterdamse formatie The Lemming. Met zanger Wally McKee. Die heeft ooit, waarschijnlijk om wat centjes te verdienen, ooit Sinterklaasliedjes en kerstliedjes gezongen. Maar The Lemming, ja, als je dan dit hoort, dan denk je, hoe komt die man erbij? Lucy Ferrer.

was ooit een hit van de formatie The Lemming Lucifera. En die andere, dat kennen we natuurlijk ook allemaal nog. Father John. Even kijken, joh, wat voor muziek hebben we? We hebben nog van de Sandy Coast, Just a Friend.

Sandy Ghost en Just a Friend. En wij gaan weer een beetje country-achtige muziek doen. En dat doen we eens een keer met een man. Joh, die kennen we allemaal van boerenrock, oftewel van normaal. Benny Jolink, maar hij zingt hier Engelstalig samen met country-zangeres. Boah, ze zingt eigenlijk van alles wel een beetje. Ze woont hier in de buurt, Hilde Vos, jawel. En het nummer dat heet The Last Thing That... Nee, On My Mind, zo was hij.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Anita Meijer, why tell me why? Ja, even kijken, tot aan. Onze huisband hebben we nog één cover. En die komt op naam van de formatie Boomerang. Ja, dat is zo'n Brabantse formatie die in de 70e jaren trouwens hits scoren met carnaval, gewoon instrumentaaltjes. Papa Ferry en de Holzhager Boemen, weet ik het wat ze allemaal speelden. Geweldige platen. Maar ze zongen er ook bij. Onder andere dit nummer van John Denver, Sweet Surrender, Boomerang.

formatie Boomerang en Sweet Surrender. Een nummer natuurlijk van John Denver. En wat hebben we nu? Onze huisband BZN. Deze week een nummer uit 1988 van hun album Endless Dream. Zijn ze hier met Wheels on Fire.

Jawel, onze vrienden, oftewel amigos van Chef Special. Even gaan kijken voor de klap. Oh, we hebben nog net tijd voor twee nummers. Onder andere deze, de Fatal Flowers, Younger Days.

Little Flowers and Younger Days. Ja, en alweer het einde van een uurtje Pure Dutch. Straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit er helaas op. En dan zeg ik gewoon bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot straks. En we sluiten wij dit uurtje mee af. Dat doen we eens een keer met de formatie Tower. Ja, dat vind ik zelf een van de meest onderschatte bands van Nederland. Maar dit is wel een heerlijk nummer. See you tonight. En wij zeggen doei of tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende

0: goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.

Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekplatenprogramma van Radio A en Unze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek? Zet hem vooral in de chatbox van onze site van Radio A en Unze. Maar de telefoon, jawel, hij ging zo net al. Dat mag natuurlijk ook. Dat is het nummer 0592703030. Ja, en zoals al vaker gebeurt, mijn telefoonnummer is ook inmiddels bij meerdere mensen bekend. En daar krijg je dus ook al verzoekjes voor dit programma. Maar u weet het ook, geen verzoekjes, jawel, dan draaien we gewoon het hele swikkie voor mijn stikkie. Zoals de allereerste plaat, de Electric Light Orchestra. Van het album Discovery uit 1979 was dit en natuurlijk Don't Bring Me Down. Zo, dat was weer helemaal mooi. We gaan verder en we gaan gelijk beginnen met een verzoek. Want hij was er vanmiddag weer hoor. Meneer De Vries, Hoed Geeuwenbrug. Hij zei, doe gelijk vanavond maar even de Bruce Springsteen. Kom voor elkaar. Glory Days.

is Bruce Springsteen. Ja, voordat ik met de verzoekjes begin, doen we eerst even een mooie ballade. Poosje weg geweest. Nazareth van de Full Circle uit 1981. Moonlight Eyes.

Guys van de formatie NASA Red. En ik ga beginnen met het verzoek van onze Erwin uit Assen. En Erwin, joh, die komt met Deep Purple voor het tweede uur. En natuurlijk zijn suite voor het eerste uur. Maar dan doen we eens een keer geen oude suite, meneer Erwin. Nee, we doen eens een keer een hele nieuwe suite. 2025, boah, toen was het act van de suite. Gewoon één groot circus. En daar zingen ze dan ook over.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

and every breath you take. Ja, en dan is het nu tijd voor een dubbelslag. En wie zorgt ervoor? Jawel, onze eigen Miss Metal Box. We gaan een dubbele Miss Metal Box, een dubbele box-to-boxplaat doen. De eerste, dat is de echte box-to-boxplaat. En de tweede, dat is op haar eigen aanvraag een nummer van de Cult, de Seashells Sanctuary. En wat hebben wij? Ja, dat heb ik haar beloofd van zij is een liefhebber van het nummer The Rose. Heel veel artiesten die dat zingen. Ik zei, maar je hebt ook nog een Ierse formatie die het zingt. En die gaan we vanavond draaien als box-to-box-plaat. De formatie Westlife en The Rose. En daarna The Cult.

de boxplaten. Dat maakt het alleen maar mooier. En we gaan van de boxplaten naar de Duitse Schallplatte voor unsere Heinrich. En wat hebben we vanavond? Ja, ik zat er weer mee, want ik denk van, de helft kent hij weer niet. Maar, ja, je moet toch wat? Nou, dan doe ik gewoon wat ik zelf ken en dan ga ik terug naar 1971. Er zijn heel veel Duitse artiesten die dit nummer gezongen hebben, maar wij doen het origineel uit 1971. Christian Anders en Geh nicht vorbei. Ik blijf gewoon zitten.

Christian Anders voor Unsere Heinrich. En was genicht voorbij. En wij gaan naar het verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. En dan worden we helemaal back to the 60s. Naar de man, Mexicaans-Amerikaanse zanger Chris Montes. Ja, hij had Spaanstalige nummers als Ay Nodicas en Loco Porti als hits. Maar de derde, dat was deze, Engelstalig. Let's Dance. Laten we meedoen.

Ja, en ik zei nog tegen meneer Bos, ik was nog een kind toen dit plaatje er kwam. Nou, ik zal u vertellen, ik was een heel klein kind. Want het was uit nummer, ik dacht 1967, 68. Maar nee, het is nog veel ouder. 1963 kwam hij in de hitparades. Let's Dance van Chris Montes. Ja, dat was heel ver weg. Dat zingen de Dire Straits ook. So Far Away.

Dire Straits en So Far Away. Ja, geen verzoekjes. Dan denk je van, oh, ik kan ook wel stoppen. Maar nee, dat mag niet, want dat wil Fleetwood Mac niet hebben. Don't stop, zingen ze.

en hot-blooded. Ja, en dan zeg ik de afsluiter. Mwah, dan kan ik nog net een klein kort plaatje draaien. Onder andere bijvoorbeeld deze. Uriah Heep.

is 11 van Uriah Heep. Ja, de afsluiter van het eerste uur is er een van Thin Lizzy. Op verzoek van onze Frits. Want het is vandaag de geboortedag van Phil Lynott. 20 augustus 1949 geboren, dus hij zou 77 geworden zijn. Heeft hij niet gehaald, helaas. Van Johnny De Fox, het album is hier Borderline. En ik zeg tot straks.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden.

0: met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.

Spatie Werelds, eerste plaat van het tweede uur. Onze grote vriend Frankie Miller from Scotland. En deze week hadden we The Loudest Roar. En ik ga ervan uit dat niemand dat nummer kent. Want het is een nummer, jawel, je houdt het niet voor mogelijk, uit 1967. Toen was Frankie Miller zelf 17 jaar en hij schreef het. En hij zong het voor zijn grote Schotse vriend van de voetbalclub Celtic Glasgow. Die in 1967 de toenmalige Europa Cup 1 won. The Loudest Roar. En dat was voor Jimmy Johnston, want hij zingt gewoon het nummer Jinky op de andere kant van de plaat. Het is inmiddels opgenomen in het album van The Ultimate Celtic Album uit 2010. Daar hebben ze hem opgezet met onder andere nummers van Rod Stewart en weet ik het allemaal. Maar Frankie Miller met The Loudest Roar. Wie, 1967, wie had ooit van Frankie Miller gehoord? Hij heeft het zelf geschreven en hij zingt het ook zelf. Nou, mooier kan toch niet. Beginnen het tweede uur. Wat hebben we nog meer het tweede uur? Nog heel veel. Onder andere deze.

Ja, 1999 van het album Under the Influence was dit natuurlijk. Status Quo en 20 Wild Horses. En we gaan weer verder met de verzoekjes. En ik begin met die weer van Erwin uit Assen. Want tweede uur natuurlijk Deep Purple. En dan mag ik ze zelf uitzoeken van Erwin. En dat doe ik dan ook. En geen nieuwe, gewoon oude. Van het album Machine Head is hier Highway Star.

Ja, Harvey Starr uit 1972 van het album Machine Head. Deep Purple. En na zoveel geweld gaan we even rustig met Billy Joel naar Leningrad.

ja, tegenwoordig gewoon weer Sint-Petersburg, maar toen nog Leningrad van Billy Joel. Terug naar de verzoekjes en ik begin met die van Frits, want die vraagt een nummer aan van CC Top. En dat doet hij omdat de drummer Frank Beard van de CC Top is overleden.

overleden op 77-jarige leeftijd. En die Frank Beard, jawel, de ZZ Top staat bekend als de mannen met baarden, maar die zat achter het drumstel. En hij heette wel zo, maar het was de enige die geen baard had. Maar het maakt niks uit, want Frankie, die leeft niet meer helaas. En wat wel blijft is de muziek. En dat wil Frits horen. The Planet of Woman.

een ode aan Frank Beard van de ZZ Top. Op verzoek van Oeze Frits. Inmiddels ook aangeschoven Margriet uit Assen. Jawel, die doet een verzoek van The Who. Who? Nee, The Who. Oh, die. Baba O'Reilly. Oh, lekker.

geweldig nummer van The Who uit 1971 van het album Who's Next, Baba O'Reilly. En dan moet ik mij verontschuldigen even aanbieden aan Oze Hendrik, want die doet een verzoek en ik sla hem gewoon weer over. Helemaal vergeten, Hendrik, alleen de titel, die maakt de boel goed. It's Alright, Billy Ray Cyrus. I've been trying to make a new plan, been running around town.

got so lost in you, I've been wondering where I've been. Ja, gelukkig is onze Hendrik een geduldig mens. Dat scheelt weer. We hebben nog een cover. En het is deze week een cover oorspronkelijk van de formatie Salate. Boah, deze is wat steviger. Quiet Riot. Come on, feel the...

Riot, Riot en... come on, feel the noise. Ja, we gaan de boel een beetje opstoken. We gaan nog een beetje steviger. En het is een nummer, elke rechtgeaarde hier zingt het. Maar in dit tempo, dat weet ik nou weer net niet. De Dropkick Murphys en de Irish Rover.

frisse muziek uit Amerika. De Dropkick Murphys en de Irish Rover. En ik kreeg nog een verzoek net van Sala Smit. En die wil een nummer horen. 1979. Wow, wat hebben we die vaak meegezongen. Patrick Hernandez. Born to be Alive.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Def Leppard en Pour Some Sugar on Me van het geweldige album Hysteria. Ik kijk even op de klok. Moe, nog net tijd voor twee plaatjes. Onder andere deze, Dr. Hook en de single versie van A Little Bit More.

gewoon completely hooked. Dat was dit, Dr. Hook en a little bit more. Niet meer, want het is weer het einde van een avondje. Op verzoek bij Pieter. Het zit er helaas weer op. We komen tot de afsluiter. Maar dat doe ik natuurlijk niet eerder dan iedereen te bedanken voor de heerlijke, zeer gevarieerde verzoekjes voor deze avond. Ja, natuurlijk voor de gezelligheid in de chatbox met allerlei foto's, filmpjes en alles wat maar meer zij. En voor mij het belangrijkste natuurlijk een klein beetje luisteren naar dit programma. Waar sluiten wij mee af? Wow, weer niet over nagedacht natuurlijk. Dus hij stond al een poosje in de playlist. Dan doen we die gewoon. Bad English and When I See Your Smile. En ik zeg gewoon doei, tot volgende week.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio ANHunze. De lokale omroep van de gemeente ANHunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, ANHunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente ANHunze. Radio ANHunze.
0: Radio ANHunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

gingen beide onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel. Maar

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Hunzen. Adverteren op Radio AN Hunzen, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunzen.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.